De beste 80s, 90s en zeros.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Honderden partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Menno en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Honderden partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim-partijleider worden. Honderden partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 5 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ja, goedemorgen. En toen stopte de muziek er ineens mee. Hallo, goedemorgen vanuit Suriname. De computer die...
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws.
0: Ah, Jasper.
1: De Fair Trade Authority Curaçao start een onderzoek naar concurrentie en het ondernemingsklimaat op Curaçao. Het onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door Request Research and Consultancy, richt zich op de ervaringen van ondernemers. Geselecteerde bedrijven ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een anonieme vragenlijst. Deelname is belangrijk voor waardevolle inzichten in het bedrijfsleven op Curaçao. De overheid van Curaçao heeft een financiële meevaller van meer dan 37 miljoen gulden. In het eerste kwartaal is er 557 miljoen gulden aan belastinginkomsten binnengekomen, terwijl er op 520 miljoen gulden was gerekend. Ook ontving de overheid 5,5 miljoen gulden extra aan subsidies vanuit Nederland, wat de totale meevaller vergroot. Dan nog internationaal nieuws. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten in Nederland te spreken die de spreidingswet niet naleven. Hij temperde de verwachtingen en zei dat hij voor de zomer uitleg verwacht van enkele gemeenten. Bij gebrek aan goede redenen kan de minister ingrijpen en zelf opvanglocaties zoeken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. De Verenigde Staten hebben enige vooruitgang gezien in de onderhandelingen met Iran. Aldus minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een NAVO-bijeenkomst in Zweden. De VS hebben een voorstel gedaan voor een deal en wacht op een reactie. Rubio benadrukte dat Iran nooit nucleaire wapens mag bezitten en sprak over de blokkade van de Straat van Hormuz. Bij een Oekraïense drone-aanval op de door Rusland bezette regio Luhansk zijn 4 doden en 35 gewonden gevallen. Een huis voor 68 minderjarige studenten stortte in. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde aanvallen op bezet gebied, inclusief een Russische olieraffinaderij op 700 kilometer van de grens.
2: Curaçao op 29.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Joris Reer.
2: Ja, dit is een nieuwe dag vanuit Suriname. Goedemorgen, Robbie Williams is hier.

0: 6:10. Goedemorgen.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, met Alanis Morissette en naast mij Vanessa Werkhalve. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat zie jij er uitgebrand uit al.
2: Uitgebrand?
0: Afgebrand. Het was een leuk avondje.
2: Je bent ook echt een gentleman, jij. Uitgebrand, afgebrand.
0: Nou, je ziet eruit alsof je een hele leuke avond hebt gehad. Ja. Laten we dat zo zeggen.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, want je had bezoek, hè? Wat leuk.
2: Ja, wij hebben met z'n allen, gisteravond met mijn vader afgesproken. Die is naar het hotel gekomen.
0: Ja.
2: Dus dat was heel gezellig, ja.
0: Waanzinnig leuk.
2: En zoals altijd had hij zijn gitaar achter in de auto gelegd.
0: Ja.
2: Dus halverwege de avond is hij die gaan halen.
0: Ja.
2: En heeft hij die even verstopt op een plek waar de andere hotelgasten er geen last van hadden. Dus daar zijn we even kast. En daar hebben we een soort sing-along avond gehad, hè. Dus
0: ja,
2: dat was heel leuk.
0: Ja, wat grappig.
2: Ja.
0: Het was Iski die vond het ook leuk, hè? Het was echt een jam-sessie.
2: Ja, het was een jam-sessie. Iedereen heeft gezongen. En Robbie heeft lekker gespeeld op zijn gitaar.
0: Ja.
2: Dat was echt helemaal prima. Ja. Hij heeft zelfs een snaar laten knappen, zo van het hier was hij.
0: Leuk, leuk.
2: Ja, het was heel erg leuk. Ja. Ja, maar laat geworden.
0: Ja, hoe laat lag je erin?
2: Nou ja, op zich viel het mee. Ik denk 1:30 zoiets.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat was dat. Nou ja, goed, ik kan zeggen, dat was niet de bedoeling. Maar ik vind het helemaal prima, want het was het dubbel en dwars waard. Maar normaal ga ik wat eerder naar bed als ik er zo vroeg uit moet.
0: Ja, ja. Ja. Goed, maar aan de andere kant voelt het toch ook een klein beetje als uitslapen, hè, wat we hier doen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Met
2: zeker.
0: Een ochtendshow die om 7:00 begint in plaats van 6:00.
2: Ja.
0: Tijdsverschil is ons gezind, zeg maar.
2: Ja, ja, dat is waar. Ja, jij bent de ochtendshow natuurlijk heel erg gewend. Dus voor jou is 7:00 dan vroeg. Ik begin normaal rond een uur of 11:30, 12:00, zoiets.
0: Aan je dag, ja.
2: Ja, ik zit natuurlijk wat langer op de zaak. Maar nee joh, het is helemaal prima. Weet je, we worden wakker in een hotelkamer. En die is op steenworp afstand van de studio.
0: Ja.
2: Dus, en je hoeft niet te koken, je hoeft niks. We schuiven aan bij het ontbijt en je loopt hup door naar de studio. Het is helemaal perfect.
0: Ja.
2: Dus het is allemaal oké. Okay. Maar ik ga wel even een tukje doen vanmiddag.
0: Dat lijkt mij geen slecht idee.
2: Ja.
0: Nee. Gisteren een leuke dag gehad. We hebben een city tour door Paramaribo gehad. En daar gaan we je zo meteen alles maar even over vertellen. Hè?
2: Ja, leuk. Zeker.
0: We gaan zo ook even naar het lokale nieuws kijken. De krant, de krant is ook hier in de Paramaribo op de deurmat geploft. Dus er staat weer van alles in opgeschreven. Dat gaan we zo even met je doornemen.
2: Helemaal goed.
0: Muziek ook van Ellie Goulding onderweg. Naar deze van Frank Reyes.

0: zeker.
1: Dat is toch waanzinnig vet dat hij komt. En niet alleen hij, hè? Nog een hele andere line-up.
0: Ja, het is een gigantische line-up. We hebben Jodeci op het Soul Beach Festival van Casey en Jojo. Okay. Zeg dat je wat?
1: Ja,
0: ja zeker. Ja, ja. Spinderella ook. Dus het is
1: Let's talk about Piep.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Volgens mij is het voor iedereen sowieso. Hè, comedy, een hoop comedy ook. En, maar ik denk voor de 90s kids of de 80s kids onder ons... Is het wel echt een feestje weer. Nou ja, voor iedereen. Het wordt, ben blij dat wij hier zijn.
1: Ja.
0: Maar ik had ook heel graag deze dagen even op het eiland willen zijn.
1: Ja, je zat echt vloekend en tierend in het taxibusje hier naartoe.
0: Nou, dat niet hoor. Nee. Maar ik vind wel zonde dat we die eerste editie missen. Want dat ga je natuurlijk niet meer meemaken.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar goed, er zijn genoeg mensen op het eiland die dat wel gaan doen voor ons. En we horen de verhalen heel graag terug.
1: 6751031. Ja. Stuur maar je belevingen, je ervaringen. Er was gisteravond al een...
0: ik wou net zeggen, ze zijn de 20ste begonnen. Dus er zijn iedere dag feestjes. Er is van alles te doen. En dit weekend allemaal grote acts nog. En inderdaad, laat maar even weten hoe je het vindt.
1: Ja, we zijn reuze benieuwd. Dan is er nog een andere circus neergestreken op het eiland. En dat is bij Mondi elke dag. Hè. Daar wordt de tv gemaakt op de Nederlandse buis.
0: Ja, VI.
1: Ja, heel veel tongen maakt dat los, zie ik op mijn tijdlijn wel.
0: Ja, maar welke tongen zijn dat? Zijn dat de tongen in Nederland? Of,
1: ook op het eiland.
0: Ook op het eiland. Ja, wat zijn de geluiden dan?
1: Alles. Heel veel mensen die vinden het fantastisch leuk. Ja. En die kijken elke dag. En dat is ook wat te zien aan de kijkcijfers. Die gaan echt door het plafond heen.
0: Nou, dat is hartstikke goed natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, maar waarom moet de snor nou weer naar ons eiland? Die moest toch een eilandverbod krijgen?
0: Precies. Ja. Alsof we dat doen. Ja. Nee, maar wat ik zo grappig vind... is als ik inderdaad die beelden langs zie komen... je ziet gewoon altijd wel bekende koppen in het publiek zitten. Hè, weet je wel? Het is natuurlijk een klein eiland. Ja. En iedereen wil natuurlijk... we kennen het programma natuurlijk allemaal. Ja. Tenminste, de meeste mensen kennen het programma wel. En het is natuurlijk hartstikke leuk om een keertje daar achter de snor in beeld te zitten.
1: Ja,
0: of achter de andere heren.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat een hoop mensen graag aanschuiven. Het is iedere keer druk. En mensen ook vanuit het zwembad, zie ik. En, één groot feest. Nou ja, leuk toch?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: En we hebben
1: dat
0: natuurlijk de podcast van Kieft Jansen, Egmond Gijp.
1: Ja, die zijn bij Nadine geweest in de studio.
0: Ja, die zijn bij Nadine geweest. Kieft en Egmond zijn bij Nadine in de studio geweest. En die zijn iedere dag om 11:00 zitten ze bij Contiki met hun podcast. Die nemen ze dan op.
1: Ja,
0: en daar praten ze hierover van alles en nog wat. En daar kun je ook bij zijn. Dus het is echt een leuke gezellige periode. Lekker zitten, lekker kijken, lekker luisteren, lekker lachen. En een drankje erbij. Ja.
1: En vandaag vanmiddag 12:30 Nederlandse tijd. Onze collega's van BNR Nieuwsradio die live gaan uitzenden vanuit Curaçao.
0: Ja, het iedereen is een groot
1: circus.
0: We hebben echt een feestperiode. En iedereen wil gewoon eventjes daarvan proeven meemaken. Ja. Snap ik. Volgens mij is iedereen ook hartstikke welkom.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, alleen wij zijn eventjes met onze set gevlucht. wij zitten ergens anders.
1: Veel plezier daar nog. We zitten in Suriname. Mocht je niet hebben meegekregen met de ochtendshow deze week en volgende week. En gisteren hebben wij een city tour gehad door Paramaribo. En ik ben daar echt ongelooflijk positief verrast over wat we daar allemaal voorbij hebben zien komen.
0: Absoluut, ja.
1: Prachtige gebouwen. Met de verhalen daarachter die niet allemaal even prachtig waren.
0: Nee, het was echt een soort geschiedenis. Allemaal geschiedenisles. Ja, en als je de geschiedenis ingaat, dan hoor je natuurlijk al die gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden.
1: Ja, en onze tourguide die wist alles te vermelden. Die wist alles te vertellen. Die wist van elk huis wist hij het verhaal.
0: Leuk,
1: en, leuk, ja. Maar ook wel bijzonder. Dan sta je daar voor zo'n prachtig huis en dan zegt hij doodleuk. Ja, hier is iemand door midden gezaagd. En, hier hebben ze een borst afgehakt. Hier hebben ze twee mensen verbrand.
0: Maar goed, ook mooie verhalen. Ja. En prachtige plekken. En het is natuurlijk heel bijzonder om Suriname op deze manier te leren kennen. En ik zal even zijn naam noemen. Stefano Karen. Stefano Caron heet hij.
1: Okay.
0: Of Caron, of C-A-R-R-O-N. Je kan hem opzoeken op Insta of ergens anders op het web.
1: Ja.
0: Maar die heeft ons die tour gegeven. En het is ook, weet je, je hebt soms een gids die vertelt gewoon de informatie. Maar ik vond dit wel echt dit was een hele leuke man. Hij had heel veel humor ook.
1: Ja.
0: Maar niet op een manier dat je denkt, die wil lollig doen. Maar gewoon, het voelde een beetje alsof je gewoon met een vriend op stap was. Die gewoon toevallig heel veel wist. Hè? Het was gezellig.
1: Dan stond je weer midden op de weg. Dan kwam er een auto aan. Ga aan de kant, anders word je een hobbel.
0: Ja. Nee, dat maakte het heel leuk. Want goed, wat ik zeg. Zo'n tour kan ook dat je, dan gaan we weer stilstaan. En dan weer, weet je, dan word je er op een gegeven moment zo drained van. Tenminste, dat heb ik altijd. Maar dat had ik nu helemaal niet. Het was echt leuk en gezellig en heel veel geleerd.
1: Absoluut, ja dat zat goed in elkaar daar. En lekker gegeten ook.
0: Na afloop lekker gegeten, ja natuurlijk. Ja.
1: Boxy Alesi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, was echt heel lekker.
1: Met een halve liter Parbo bier erbij. Oh,
0: dat hebben we met het zware, jongens.
1: Ja, het is ellende. Goed, we gaan zo even naar de ochtendkantjes kijken. Naar het laatste Purple FM nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Car Team Willem staat hier.

0: Golding op Paradise 103.1 FM. Van harte goeie vrijdagochtend. Yippie ja, yippie jee.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: 7:10 op deze vrolijke vrijdag. Het weekend staat voor de deur waarin er weer van alles gaat gebeuren op het eiland. Soul Beach is daar met de one the only DJ Jesse Jeff.
2: Ja, zeker.

0: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinia of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Fair Trade Authority Curaçao start een onderzoek naar concurrentie en het ondernemingsklimaat op Curaçao. Het onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door Request Research and Consultancy, richt zich op de ervaringen van ondernemers. Geselecteerde bedrijven ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een anonieme vragenlijst. Deelname is belangrijk voor waardevolle inzichten in het bedrijfsleven op Curaçao. De overheid van Curaçao heeft een financiële meevaller van meer dan 37 miljoen gulden. In het eerste kwartaal is er 557 miljoen gulden aan belastinginkomsten binnengekomen, terwijl er op 520 miljoen gulden was gerekend. Ook ontving de overheid 5,5 miljoen gulden extra aan subsidies vanuit Nederland, wat de totale meevaller vergroot. Dan nog internationaal nieuws. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten in Nederland te spreken die de spreidingswet niet naleven. Hij temperde de verwachtingen en zei dat hij voor de zomer uitleg verwacht van enkele gemeenten. Bij gebrek aan goede redenen kan de minister ingrijpen en zelf opvanglocaties zoeken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. De Verenigde Staten hebben enige vooruitgang gezien in de onderhandelingen met Iran. Aldus minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een NAVO-bijeenkomst in Zweden. De VS hebben een voorstel gedaan voor een deal en wacht op een reactie. Rubio benadrukte dat Iran nooit nucleaire wapens mag bezitten en sprak over de blokkade van de Straat van Hormuz. Bij een Oekraïense drone-aanval op de door Rusland bezette regio Luhansk zijn 4 doden en 35 gewonden gevallen. Een huis voor 68 minderjarige studenten stortte in. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde aanvallen op bezet gebied, inclusief een Russische olieraffinaderij op 700 kilometer van de grens. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Deze week.
2: Oh, wacht even. Ik bedoel deze natuurlijk.
1: De ochtendkrant van Nelly.
2: Nelly, die hebben wij thuis moeten laten, helaas. Die had andere plannen. Dus dan de ochtendkrant van Vanessa en Joris. Hè. Wat is jou opgevallen vandaag in het nieuws, Vanessa?
3: Even kijken. Nou ja, onder andere. Ja, ik zit even te denken. Begin ik met het. Nou, ik begin met de gezondheid, ja. Ik ben een beetje, wakker aan het worden. Informatie over onze gezondheid, hartstikke belangrijk. Minister Tyron Boekhout die is namelijk deze week naar Genève geweest, naar de medische wereldtop. En daar heeft hij ons vertegenwoordigd. Hij heeft daar twee grote toespraken gehouden namens het Koninkrijk. Ja. En hierin heeft hij gewaarschuwd onder andere dat gevaarlijke virussen zoals ebola of ebola en het hantavirus, dat die geen rekening houden met de grenzen. Hè? Die reizen met de mensen mee als je een beetje pech hebt. Daarom is het belangrijk dat we internationaal samenwerken. Vooral voor kleine eilanden als Curaçao is dat heel belangrijk. Hè? Dat als er een uitbraak is, dat we ook ondersteund worden. Dit heeft ook direct concrete resultaten opgeleverd voor het eiland. Want na een belangrijk overleg met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie zijn er afspraken gemaakt. Er komt een kritische doorlichting van ons basispakket van de BVZ. En Curaçao krijgt ook technische hulp om de huisartsenzorg te versterken. En we gaan meedoen aan een speciaal fonds van PAHO, een Strategic Fund. Ja. En hierdoor kunnen we samenwerken voortaan met andere landen bij het inkopen van medicijnen en daardoor gaan de kosten flink omlaag. Oh ja. Dus dat is ook hartstikke goed. Dat.
2: Ja, wat goed zeg.
3: Ja.
2: Leuk. Hey, wat mij opviel op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, dat de initiatiefwet over het zwerfafval van wegwerpen kunststofproducten is een goede eerste stap, zegt de Sociaal-Economische Raad, maar verdient nog wel wat aanscherping. Is een reactie op het vernieuwde voorstel van de fractie van Man Pin. Een wetgeving die ervoor moet gaan zorgen dat onze bermen schoner moeten gaan worden. De Sociaal-Economische Raad die vat samen de kern van het advies is dat het voorstel niet uitsluitend als verbodsbepaling moet worden benaderd, maar als onderzoek of onderdeel van een bredere transitie naar afvalpreventie, hergebruik, effectieve handhaving en meetbare beleidsresultaten. Er is nog wat werk aan de winkel daar.
3: Ja, ja zeker.
2: Voor wat betreft die wetgeving.
3: Ja. Even kijken, ik had tot slot nog een bericht over. Even kijken, nou laat hij weer niet. Het is toch ook verschrikkelijk. Het internet is hier. hier... nou ja, in ieder geval het kunstwerk The Three Birds van Omar Sling in Pongda.
2: Ja.
3: Dat wordt, krijgt een update, een speciale Blue Wave update. Oh. Ik weet niet of je ze kent. Dat zijn drie vogels. Oh, dat was ik. Ja. Drie vogels in Pongda op het plein. Daar, die staan helemaal gemaakt van afval.
2: Ja.
3: Dat klinkt heel erg gek. Maar ja, het is zeg maar een recycled, allemaal gerecyclede producten. Mm. En daar is een prachtig kunstwerk van gemaakt. Nou, die iconische gele suikerdiefjes, die heeft hij omgetoverd in het thema van de Blue Wave. En dit natuurlijk als eerbetoon aan de prestaties van het Curaçaose elftal.
2: Ja.
3: Dus hartstikke mooi. Als je er binnenkort in de buurt bent, zou ik zeker eventjes langs gaan lopen om te kijken hoe hij dat heeft gedaan. En ja, nou ja, het is al een populaire trekpleister. En het zal, dat zal het nu zeker in deze periode zijn. Want mensen zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe dit er nu uitziet.
2: Absoluut.
3: Ja,
2: absoluut.
3: In een blauwe wereld. Want dat zijn we een beetje langzaam maar zeker aan het worden. Volgens mij op Curaçao.
2: Blauw en geel. Ja. Ja. Was in, waar was dat nou? Sint Maarten. Daar liep ik vorige week door een winkelstraat. En daar hingen zelfs allemaal blauw met gele stickers op de ramen van de winkels.
3: Oh.
2: Met gele sterretjes erop.
3: Nou, wat leuk. Die leven ook helemaal mee.
2: Ja, of het was verkeerd bezorgd door de leverancier van de winkel.
3: Oké.
2: Van de winkelketen. He, dat het eigenlijk naar Curaçao had gemoeten. Dat ze per ongeluk naar Sint Maarten hadden gestuurd.
3: Ja, maar waarom zouden ze dan op de ramen plakken, toch?
2: Ja,
3: dat is dan toch een beslissing die je neemt.
2: Het is toch zonde om het dan weg te gooien. Ja. He, als je dan toch wat leuks hebt bezorgd gekregen.
3: Iedereen is trots op ons.
2: Ja, nou, dat is het, ja. Ja. Dan nog tot slot eventjes naar een hoe zeg je dat? Jij hebt er een leuke term voor.
3: Ja, ik noem het Dukstadnieuws.
2: Dukstadnieuws, ja. Maar het is wel goed om te weten. Ik reed het laatst en toen wist ik het niet. En toen gastte ik daar langs met mijn gebruikelijke 130 kilometer per uur. En toen vloog ik bijna door het sterrenlandschap.
3: Ja.
2: Er liggen nieuwe hobbels, nieuwe drempels in Montagna. Als je daar achterlangs rijdt. Daar hebben ze plastic hobbels neergefietst. Dus hou daar rekening mee met je snelheid.
3: Ja, als je gewend bent om daar door te kunnen karren. Maar ja, het is voor de bewoners van de straat natuurlijk wel fijn.
2: Ja,
3: want er zal continu gereisd worden.
2: Die straat, dat is eigenlijk een rustig straatje achteraf. Alleen heel veel mensen onder wie ik gebruiken dat als afsnijroute.
3: Ja.
2: Je zal er maar wonen en van die gekken tegenkomen. Als je de straat rustig denkt over te steken. Dus nou, hartstikke goed zeg. Drempels in Montagna. Zometeen volgend uur maar eens even kijken naar de tweede fase die Fanny is ingegaan. Fanny Sambo. Je kent hem van de Fondation Viba. Vision Bandabao. Zij hebben een petitie gestart. Weet je nog, over die stranden?
3: Ja.
2: En die petitie gaat nu een tweede fase in. Hoe dat precies zit, daar gaan we zometeen alles over vertellen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM.
2: Ja, van harte goedemorgen. En Sam Brown is hier. Stop.

0: Het is Paradise en Ten Sharp op de vrolijke vrijdagochtend. Vanuit Paramaribo, Suriname, zeggen wij van harte goedemorgen en Fawaka. Zo is het toch?
1: Fawaka? Ik geloof het wel, ja. Fawaka. Ja.
0: Of zeg ik het nou verkeerd?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oké. Okay.
1: Misschien moeten we even wat lesjes nemen, Surinaams. Want ik weet echt heel weinig woordjes.
0: Nou, we hebben gisteren wel geleerd wat het Torarica betekent. Waar wij dus zitten.
1: Ja, dat klopt.
0: We zitten in het Torarica Resort. En we hebben geleerd wat Paramaribo betekent. Waar het vandaan komt. Waar komt Paramaribo ook weer vandaan?
1: Nee, dat mag jij zeggen. Want jij bent goed in het opletten tijdens de geschiedenisles. Weet jij het nog, Joris?
0: Ja, de kant waar de boten aanmeren, meen ik. Toch? Dat... In ieder geval, en Torarica, dit heb ik wel onthouden. Dat is de plek waar de blanken wonen.
1: Ja, ja, dat is toch ook wat?
0: Ja.
1: Ja, ja. Zo. Dat is niet helemaal waar, hoor. Want ik ben niet heel wit. En ik woon hier tijdelijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, nee, maar dat is inderdaad de oorsprong van de naam. Maar we kregen een leuke geschiedenisles, hè?
0: Ja.
1: Begon met het verhaal op de pier met uitzicht over de Suriname-rivier. Waar Stefano vertelde dat, dat Suriname een beetje het beloofde land was.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, voor Europa, voor mensen in Europa. Er werden heel veel leugens verspreid over Suriname. Dat je hier kon zwemmen in het goud.
1: Ja.
0: En de mooiste vond ik nog wel, die begrijp ik ook wel, waarom je dan à la minute in de boot stapt en deze kant op gaat. Er werd dus verteld dat hier vrouwen zonder hoofden zouden zijn.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is zo lekker rustig.
1: Ja, maar jongens,
0: die lopen niet de hele dag te kakelen.
1: Dat is toch niet de droom?
0: Ik zou meteen instappen. Ja.
1: Nee, als dat zo is, dat zou ik echt bizar vinden. Dat de gemiddelde man daar dus blij van wordt, van die gedachte.
0: Ja.
1: Je kan in ieder geval geen lelijke vrouw hebben. Tenminste, qua lichaam wel, maar geen hoofd.
0: Nee.
1: Dat is heel apart.
0: Dat is,
1: hoe kun je
0: heerlijk.
1: Dan een normale kus geven als iemand geen hoofd heeft?
0: Dat hoeft dan toch ook niet?
1: Nee, dat kan dan ook niet.
0: Nee.
1: Maar goed, was dus een reden om op de boot te stappen en voor maandenlang deze kant op te varen.
0: Ja, fantastisch.
1: Bizar.
0: Toch? Ja, wat een verhalen. Ook vanuit hier, welk dier hoor je hier?
1: Oh,
0: met
1: ja.
0: 50 piek bij Tribu, het pizza-restaurant op Blue Bay. Te besteden. Als je mij weet te vertellen, welk dier hoor je hier? Ja, wat was dat, denk je? Het is een beetje in de sferen blijven wij.
1: Ja, nou ja, ik weet het niet. Het klinkt, het klinkt wel... Het klinkt heftig.
0: Ja, zullen we nog een keertje laten horen?
1: Ja, doe maar.
0: Okay. Daar komt hij. 1, 2... Het is niet uw gastheer met honger.
1: Ik krijg er ook een raar gevoel van in mijn buik als ik het hoor.
0: Ja,
1: maar het is een... wil je een hint geven, Joris, al?
0: Ja, ze komen hier voor in Suriname. Okay. In de jungle.
1: In de jungle?
0: In de jungle,
1: Oké, dus niet in Paramaribo?
0: Nee, normaliter niet. Wellicht als je pech hebt. Het is geen krokodil. Komt binnen via WhatsApp 6751031. Dat is het niet. Maar wat is het wel? Stuur maar een WhatsApp wat je hebt gehoord. En ze zien er leuk uit. Maar het zijn wel pikkendieven.
1: Oh ja. Ja.
0: Dus je kan ze niet vertrouwen met je tasje. Met je tassie.
1: En ze zijn snel.
0: Ze zijn heel snel en ze kunnen slingeren.
1: Ja, nou gaan we.
0: 6751031.

0: Simon Webb op Paradise 103.1 FM. Goedemorgen, buenos dias.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Nou, we gaan eens even kijken of wij iemand te pakken kunnen krijgen voor wat betreft welk dier hoor je hier. Even kijken of dat allemaal een beetje werkt vandaag. Dat zou toch heel leuk zijn. De telefoonlijn mee is genomen richting Suriname. Het gebeurt nog vrij weinig, hè? Hallo? Is er iemand? Ik hoor weinig. Jij, Vanis?
2: Ik hoor ook niks.
0: Nee, hè?
2: Nou, dat is nou jammer.
0: Even kijken of we dat kunnen fixen dan.
2: Er wordt lekker fanatiek meegespeeld. Het is wel leuk als we iemand blij kunnen maken. Of in ieder geval eventjes ook aan de lijn hebben.
0: Nou, absoluut. Zeker, ja. Ja. Even kijken, hoe kunnen wij dat dan zo 1, 2, 3 gaan fixen? Tot. Ja, het is allemaal een beetje wat ingewikkelder dan normaliter als we thuis zijn. Hè?
2: Dat, ja, het is opnieuw het ei weer een beetje uitvinden. Tenminste, ja, het moet ook allemaal werken natuurlijk. Dus dat is een beetje de uitdaging. En ja, nou ja, goed, het is fijn dat we hier 2 weken zijn. Op een gegeven moment draait alles. Maar dit is nog een beetje het, hoe noem je dat, beginners. Oh, gaat het nou goed?
0: Ja, dat weet ik niet. Nou, dat maakt het net ook dat geluid maakte die net ook.
2: Oh, en dan 1 keer en dan is het klaar. Ja. Nou ja, misschien moeten we anders even... Hij wordt wel opgenomen, hè?
0: Ja, er wordt wel opgenomen, maar we hebben geen geluid.
2: Laat even weten of je ons wel hoort.
0: Ja, Radna, gefeliciteerd. Jij hebt het juiste antwoord gewhatsappt voor welk dier hoor je hier. 50 piek te besteden bij Tribu is helemaal voor jou, want wij zochten... een typische Surinaamse brulaap, ja.
2: Oeh, lekker!
0: En dat levert jou dus 50 piek op bij het... Tribu restaurant op Blue Bay Resort. Radna, van harte gefeliciteerd en bon weekend alvast. Zometeen naar je laatste Paradise FM nieuws update. Ik pak een croissantje erbij vanuit het ontbijt hier bij Turarica. En hier zijn de Bucketheads.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority.

Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire

naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De oppositiepartij Manpin in de Staten van Curaçao maakt zich zorgen over de privatisering van de stranden. De partij vraagt om een openbare vergadering om te debatteren over de vrije toegankelijkheid. Steeds meer lokale families ervaren barrières door hoge toegangsprijzen en commerciële strandbedjes. Meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend voor gratis toegang tot de stranden. Het kunstwerk Three Little Birds op de Plaza Jojo Corea in Punda heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Lokale kunstenaar Omar Sling heeft de gele suikerdiefjes omgevormd in het thema van The Blue Wave, te ere van het Curaçao's elftal. Het kunstwerk, gemaakt van gerecyclede materialen, symboliseert liefde, eenheid en trots. Dan nog internationaal nieuws. NAVO-chef Mark Rutte heeft een intens gesprek gevoerd met de defensieindustrie om de wapenproductie te versnellen. Volgens Rutte gaat dit te langzaam, ondanks afspraken van NAVO-landen om meer in defensie te investeren. Rutte sprak met topmannen van defensiebedrijven en bankiers om verandering te brengen voor de NAVO-top in Ankara over 6 weken. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten in Nederland te spreken die de spreidingswet niet naleven. Hij temperde de verwachtingen en zei dat hij voor de zomer uitleg verwacht van enkele gemeenten. Bij gebrek aan goede redenen kan de minister ingrijpen en zelf opvanglocaties zoeken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. De Verenigde Staten hebben enige vooruitgang gezien in de onderhandelingen met Iran, aldus minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een NAVO-bijeenkomst in Zweden. De VS hebben een voorstel gedaan voor een deal en wacht op een reactie. Rubio benadrukte dat Iran nooit nucleaire wapens mag bezitten en sprak over de blokkade van de Straat van Hormuz.

0: grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Baby.

0: Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris weer.
4: Ja, goedemorgen, vrijdagochtend en Terrence Trent D'Arby is hier. Paradise.

0: Paradise en de Police op de vrolijke vrijdagochtend. Jawel.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, wat leuk is, we krijgen zo meteen een hoog bezoek in de studio van een wereldberoemde voetballer met Surinaamse roots. Serginho Dest is zijn naam. Heeft gespeeld voor Ajax, voor Jong Ajax, FC Barcelona, Milaan, PSV zit hij tegenwoordig. Komt ook uit voor de Verenigde Staten. En er wordt een voetbalveld hier op het Turarica Resort geopend. Dat gaat allemaal gebeuren vanmiddag, slash vanavond tot 22:30 gaat het duren. Mijn god, we moeten nog lang opblijven vandaag. Vanaf 3:30 tot 22:30 is het feest op het Turarica Resort. Want er wordt een soccercourt, de Serginho Dest soccercourt, geopend. En dat wordt een groot spektakel. Ja. Een mooi trapveld hebben ze neergelegd op het resort. Waar de jeugd wordt gestimuleerd om het spelletje te gaan spelen. Lekker in beweging te blijven. Hij is onderweg naar de studio, heb ik me laten vertellen. Dus we gaan hem zo eens even aan de tand voelen hier vanuit de bar. Ja, we zitten hartstikke leuk in de binnenbar. Waar momenteel een verse papaya en ananas van het veld hier om de hoek wordt gechopt voor in de smoothie. Kan ik me zo voorstellen. En van land tot bord. Daar is een naam voor, hè? Van, in ieder geval. Er wordt veel hier lokaal gekweekt. En dat wordt dan ook lekker geserveerd op het bord. En dat proef je. Dat is hartstikke fijn. En zometeen ook nog in de show. Vanuit Curaçao, Nelly Rosa. Die met onze ochtendkranten gaat doornemen. We hebben haar bereid gevonden om de kranten ook zonder onze aanwezigheid, onze fysieke aanwezigheid op het eiland voor ons door te gaan spitten. En dat gaat ze zo direct doen. Leuk, hè? En muziek van Pink ga je ook horen. Na deze van Sheryl Crow.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Oh yeah, het is Sheryl Crow op Paradise 103.1 FM. All I wanna do is make love. Oh nee, dat was weer een andere. Vanuit het prachtige Paramaribo.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, Vanessa Werkhoven, terwijl wij hier op een schoolreisje zijn, wordt er op Curaçao een feestje gevierd vandaag.
2: Nou ja, dat begreep ik, ja.
0: Ja, tenminste, als het goed is, is het vandaag.
2: Ja, we moeten het wel goed hebben.
0: Ja, nou, daar gaan we achterkomen. Eens even kijken of hij dus zijn telefoon aanneemt. Onze collega, inval superster, DJ en wijnhandelaar Arie P. uit Jan W. Die treedt vandaag, meen ik, in het huwelijksbootje. Eens even kijken of hij zijn telefoon aanneemt. Of hij er al klaar voor is. Dat hij al aan de rum zit. Dat kan natuurlijk ook, hè? Het is vroeg. Het is bijna 7:30.
2: Nou, misschien denkt hij, ik slaap even uit. Dan ben ik extra knap.
0: Nou, dat heeft bij hem geen zin meer.
2: Nou, ik denk niet dat hij gemotiveerd is om je te spreken, Joris.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Zeker niet naar mijn laatste opmerking. Nee.
2: Hij stond op het punt om hem op te pakken. Toen had ik dat hij zak erin. Ja.
0: Nou ja, Arie P. Ligt nog op één oor wellicht. Maar we wensen hem vanuit deze kant van de wereld ongelooflijk veel plezier met zijn trouwerij later vandaag.
2: Absoluut. Ik ben erg benieuwd naar de foto's. Ik ben benieuwd wat voor jurk Esther aan heeft.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk ben ik daar benieuwd naar.
0: Niet naar het pak van Arie.
2: Ja, ook. Maar ik vind de dame is natuurlijk altijd wel vind ik extra spannend.
0: Jawel, maar Arie is zo'n lange man. Die moet ongeveer de volledige gordijnencollectie van het Paleis van de Gouverneur hebben.

0: een pak van te maken.
1: Ja, ik denk dat hij er fantastisch uit gaat zien. Ik ben echt heel erg benieuwd.
0: Ja.
1: Onwijs veel plezier en geniet.
0: Nou, absoluut, ja. Veel plezier, ja. En je kan nog terug, Arie. Onthoud dat. Nu nog wel.
1: Wat ben je toch een verschrikkelijke man.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Mag jou ook wel. Onderweg naar je laatste nieuwsupdate hoor je Pink. God is een DJ, maar je mag hem ook gerust Joris noemen, hoor.

0: 103.1 FM. Of stream via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. De dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Hey Vincent! We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
6: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
7: Banco di Caribe.
8: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
9: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
10: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.

0: Jasper Marquise en dit is het nieuws. De oppositiepartij Manpin in de Staten van Curaçao maakt zich zorgen over de privatisering van de stranden. De partij vraagt om een openbare vergadering om te debatteren over de vrije toegankelijkheid. Steeds meer lokale families ervaren barrières door hoge toegangsprijzen en commerciële strandbedjes. Meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend voor gratis toegang tot de stranden. Het kunstwerk Three Little Birds op de Plaza Jojo Correa in Punda heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Lokale kunstenaar Omar Sling heeft de gele suikerdiefjes omgevormd in het thema van The Blue Wave, ter ere van het Curaçao's elftal. Het kunstwerk, gemaakt van gerecyclede materialen, symboliseert liefde, eenheid en trots. Dan nog internationaal nieuws. NAVO-chef Mark Rutte heeft een intens gesprek gevoerd met de defensieindustrie om de wapenproductie te versnellen. Volgens Rutte gaat dit te langzaam, ondanks afspraken van NAVO-landen om meer in defensie te investeren. Rutte sprak met topmannen van defensiebedrijven en bankiers om verandering te brengen voor de NAVO-top in Ankara over 6 weken. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten in Nederland te spreken die de spreidingswet niet naleven. Hij temperde de verwachtingen en zei dat hij voor de zomer uitleg verwacht van enkele gemeenten. Bij gebrek aan goede redenen kan de minister ingrijpen en zelf opvanglocaties zoeken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. De Verenigde Staten hebben enige vooruitgang gezien in de onderhandelingen met Iran. Aldus minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een NAVO-bijeenkomst in Zweden. De VS hebben een voorstel gedaan voor een deal en wacht op een reactie. Rubio benadrukte dat Iran nooit nucleaire wapens mag bezitten en sprak over de blokkade van de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dankjewel.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: En daarvoor gaan we naar Willemstad, Curaçao. Daar zit Nelly Rosa. Goedemorgen.
3: Bon dia.
1: Heb je lekker geslapen? Uitgeslapen?
3: Ja hoor.
1: Ja? We hebben onze studio opgepakt en zijn naar Paramaribo vertrokken. Maar jij kon helaas niet mee. Je had wel graag meegewild, denk ik, hè?
3: Ja, maar vanwege werk kon het helaas niet, nee.
1: Nee, dat is dan wel weer een teleurstelling. Maar we gaan hier voor jou genieten. Hè? En alle informatie verzamelen over het prachtige land. Dan krijg je allemaal, als we weer thuis zijn, krijg je dat allemaal te horen van ons.
3: Ja, dan ga ik gelijk boeken.
1: Ja, nou, dat zou ik wel zeker doen. Ik heb gisteren, terwijl wij de citytour deden, al een klein beetje voor mezelf bedacht. Dit is wel een leuke gezinsvakantie ook. Ik denk dat ik mijn dames wel een keertje mee wil nemen, weer terug deze kant op. Dus laten we even kijken naar de ochtendkrantjes, wat erin staat opgeschreven.
3: Ja, in de Vigilante een bericht over dat de nieuwe kentekenplaten zorgen voor een miljoenen meevaller in de staatskas. Dus de introductie van het nieuwe kentekenplaat heeft dus geleid tot 6,6 miljoen gulden extra aan wegenbelasting. In plaats van de verwachte 21 miljoen gulden werd er 27,6 miljoen gulden geïncasseerd. En dit komt natuurlijk door de verkoop van de autobelastingen, of althans de inning, is iets eerder gestart. En ook de introductie van de nieuwe kentekenplaat. Automobilisten krijgen de nieuwe plaat pas als alle openstaande autobelastingen zijn betaald. Ja. En dat heeft er dus voor gezorgd dat, wat horen we allemaal hier op de achtergrond? Dus dat, dat mensen dus meer geneigd zijn om een autowegenbelasting te betalen. En hoewel er nog geen datum is geprikt voor strengere politiecontroles, is de verwachting wel dat in het tweede kwartaal alle auto's met een nieuwe kentekenplaat rondrijden. De politie is wel al gestart met controles op of iedereen wel voor in ieder geval het eerste deel van dit jaar zijn wegenbelasting heeft betaald. Maar voor de controle of je dan ook zo'n nieuwe kentekenplaat hebt, dat zal waarschijnlijk wat later op zijn, dat ze daar echt streng op controleren. Ja. Maar sinds begin van deze maand controleren ze al of je dus voor in ieder geval de eerste helft van 2026 je wegenbelasting hebt betaald.
1: Ja. Ik hoop wel dat ze een beetje, hoe zeg je dat, wat door de vingers kunnen kijken. Ik ben straks 2,5 week van het eiland af geweest. Als ik dan weer terugkom.
3: Ja, maar je hebt genoeg tijd en je bent niet alleen. Je hebt ook nog een vrouw. Dus,
1: ja, maar dit is wel echt een mannentaak, hoor.
3: I know, joh. Ik snap dit niet. Mag ik weer doorgaan met extreme hitte en droogte op Curaçao?
1: Ja, doe maar.
3: Want daar waarschuwt Meteo ook voor. Ja. Tot de maanden augustus en september zijn dus de belangrijkste punten hierover. Dus dat de hogere temperaturen, de gemiddelde en maximale dagtemperaturen, zullen het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar overtreffen. Oh my, daar waarschuwt dus de Meteo voor. De hittegolven gaan ook langer duren. En door het weerfenomeen Super El Niño in de Grote Oceaan wordt het in onze regio ook minder bewolkt en wordt er ook minder regen verwacht tijdens het komende regenseizoen. En dit versterkt de hitte op het eiland. Van juni tot met oktober liggen de temperaturen boven normaal, maar vooral september wordt dus heet. Met gemiddelde temperaturen tussen 29 graden Celsius en 30 graden, of bijna 31 graden Celsius. Maar het kan zelfs uitschieten tot 34 graden, of ja, bijna 35 graden Celsius. En dan hebben ze het er niet eens over gevoelstemperatuur, maar gewoon over wat het werkelijk zal zijn.
1: Cool.
3: Dus dit wordt echt wel heet in september. Dus we zijn in ieder geval voorbereid. En gelukkig heb jij nu zonnepanelen. En dan kan jij ook vaker mensen entertainen bij jou thuis overdag.
1: Je weet dat ik alleen maar airco op de slaapkamer heb hangen, hè, Nelly?
3: Maakt niet uit. Je bed is groot genoeg. Verder ook in de kranten, wat ook nog te maken heeft in de sfeer van de belastingen, dat er wel minder inkomsten uit accijns op tabak is geïnd. Ongeveer 400.000 gulden minder dan dat ze hadden verwacht. En dat heeft eigenlijk, het ministerie van Financiën geeft in het overzicht geen specifieke reden voor de daling, maar mogelijke oorzaken, schrijft de Vigilantes, kan dus zijn een daling in de import of de verkoop van sigaretten, maar ook de prijsstijgingen, waardoor dus ook minder wordt gekocht, of een vertraging in de belastinginkasso. De traditionele sigaretten leverden de afgelopen 5 jaar in totaal 93 miljoen gulden aan accijnzen op. E-sigaretten of vapes zijn populair, maar accijnsvrij nog. Het is wel de bedoeling dat daar wel een wet voor komt, maar die is nog niet, daar is nog niks over bekend.
1: Nee.
3: De vapes die worden steeds populairder, vooral onder jongeren. Nou, hij werd ook
1: Hallo? Nelly?
3: Je bent
1: Ja, je viel even weg.
3: Jammer.
1: Breuk in de kabel, denk ik. Maar wel gek dat er op die e-sigaretten en vapes geen belasting zit dan, hè? Dat is misschien wel ongezonder dan normale peuken.
3: Ja. Klopt. Maar de douane heeft geen wettelijke basis om dus accijns te heffen op die vapes. Omdat ze niet onder de traditionele tabakscategorieën vallen. Dus dat moet eerst in de wet worden rechtgetrokken voordat ze daar accijns op mogen heffen. Er wordt alleen maar invoerrechten. Dus 10,5% invoerrechten geheven en 9% omzetbelasting.
1: Dus dat.
3: Ja, en dan verder in de kranten natuurlijk ook nog dat op 5 juni, een dag voor de uitzwaaiwedstrijd van ons team tegen Aruba, gaan de ambtenaren zelf een potje voetballen. Want zij gaan dan deelnemen aan het Blue Nation Government Football Tournament.
1: Oh.
3: En daarvoor krijgen de ambtenaren een halve middag vrij vanaf 12 uur. Zodat ze ook hier aan zo'n sportief teambuildingsuitje of teambuildingsactiviteit voor de ambtenaren.
1: Ja.
3: Eerder van de week hadden ze allerlei activiteiten aangekondigd in het kader van aankomend WK. En dit is ook één daarvan. De overheid zet nu echt flink in op nationbuilding, want die blauwe golf, iedereen is trots op het team en ook die nationale kleuren. Volgens mij is het nog nooit zo. Is het een fashion geweest om in de blauw en geel kleding rond te lopen?
1: Nee. Het is overal, hè? Het is in Nederland.
3: Ja.
1: Het is op Sint Maarten kwam ik het tegen vorige week. Winkels die hun etalages versieren met blauw en geel.
3: Oh, wauw. Zelfs op Sint Maarten.
1: Ja. Iedereen leeft mee.
3: Ja, dat is goed om te zien. Ja. En voor gisteren waren die shirts natuurlijk op Curaçao weer verkrijgbaar. Voor de thuiswedstrijden en ook voor de uitwedstrijden. Ik weet niet of je de prijzen hebt gezien. 300 gulden tot 200 gulden. Of 200 tot 300 gulden voor zo'n shirt. Maar ze zijn wel super mooi en echt wel een collector's items. En er stonden al lange rijen voor de opening van die fanshop in Sambiel. Okay. En ook in Rotterdam is er een winkel open gegaan. Er waren ook al lange rijen en iedereen, nou ja. We scoren hoog met die shirts in ieder geval.
1: Ja, ja, ja, top zeg. Leuk. Nou, had je nog iets?
3: Ja, één wat ik speciaal voor jou uitgezocht. Het is toch wel een bericht uit de Vigilante, maar dan van gisteren. Maar ik dacht, dit moeten we het toch wel over hebben. Ja. Want het is de prostitutieverplaatsing van Scharlo naar Punda. na een rechterlijke uitspraak waarbij een huurder van verschillende panden in Scharlo werd gedwongen om al die seks... prostitutie...
1: pas op je woorden, Nelly. Ik heb hier geen wegpiepknopje. Die hebben we op Curaçao gelaten.
3: Ja, dat is niet erg. Daarom ben ik ook heel goed zorgvuldig op zoek naar mijn woorden. Laten we dat maar noemen. Plezierhuizen, laten we het zo maar even noemen. Nadat ze zijn gesloten, heeft de straatprostitutie zich verplaatst naar het centrum van Punda. En in de krant staat dus dat het vooral in de Prinsenstraat, vlakbij de Kamer van Koophandel en ook het toeristenbureau, is dus het nieuwe epicentrum. En de buurtbewoners melden dus dat seks. Ja, dat sekswerkers daar vanaf 5 uur 's middags tot diep in de nacht actief zijn. En de vrouwen verblijven ook in een nabijgelegen pand.
1: Wat? Gewoon echt het toeristische centrum. Waar mensen gewoon met hun kindjes over straat heen wandelen. Ook aan het einde van de middag.
3: Ja, maar daar valt geld te verdienen. Omwonenden hebben de politie gealarmeerd, maar de agenten gaven aan dat ze niet kunnen beslissen wat de vrouwen met hun eigen lichaam doen. Oh, dat is wel heel pro. Omwonenden maken zich echt een grote zorgen, aangezien straatprostitutie vaak wel gepaard gaat met agressie.
1: Maar het mag toch ook niet?
3: Ja, tippelen mag niet.
1: Nee. Maar je mag wel beslissen wat je met je eigen lijf doet, maar tippelen mag dan niet. Dus
3: Nee, maar het is natuurlijk ook vanwege het beleid, omdat het campo natuurlijk dicht is. En er is daar geen alternatief voor gekomen. Nu ook met die nieuwe ontwikkelingen in Scharlo. Ja, heel veel van die panden. Ik heb althans begrepen dat een deel van die panden zijn opgekocht. En dat daar dus nu ook grootschalige, ook toeristische ontwikkeling gaat komen. Dus het is begrijpelijk dat de nieuwe eigenaren dat niet willen in hun buurt. En ook monumentenzorg wilde dit niet. Vond het niet passen binnen het straatbeeld van Curaçao. Maar ja, er is dus wel de turf. Voordat jij nog vertrok, volgens mij hadden we het er toch nog over. Dus dat plan van de overheid om iets te gaan doen weer met de ontwikkeling van Campo Alegre. En wellicht dat er dan weer een prostitutiecentrum daar komt. Maar vooralsnog is kennelijk het dus verplaatst naar Punda.
1: Oké. Goed, zullen we het hier even bij laten, Nelly? Want je merkt dat wij elkaar al een tijd niet hebben gesproken. We hebben er zoveel met elkaar te bespreken dat we al ruim 10 minuten aan de praat zijn met elkaar.
3: Rode kaart?
1: Nou, nee, dat nou niet per se, maar ik spreek je morgen weer.
3: Morgen. Zaterdag.
1: Ja, ik spreek je maandag weer. Helemaal in de war hier. Dag, hi. Kijken, dan moet ik nog eventjes op dit knopje drukken.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag
1: uit volle nu, Joris Rier. Ja, vanuit de Goeiemorgen en Starship heb ik voor je. We build this city. Paradise FM. Ja, dan moet ik weer

0: het is Katy Perry.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, we zitten hier lekker aan de bar in het Turarica Resort. Vanessa Werkhoven is bij mij aangeschoven ook. Houdt mijn handje vast. Is mijn gezelschap, mijn compagnon deze ochtend.
2: Ik hou niet je handje vast.
0: Nee, oké, dat hoeft nou ook niet. Ik ben een grote jongen. We hebben gisteren dag 1, de eerste volle dag gehad hier in Paramaribo. Rondjes gelopen. We hebben van alles gezien van de stad. Wat vond jij het meest indrukwekkende?
2: Oh, dat vind ik echt een lastige vraag. Ik vond het allemaal indrukwekkend. Maar oké, wat vond ik, als ik nu terugdenk aan gisteren, dan denk ik aan die prachtige palmentuin achter het huis van de gouverneur. Dat vond ik wel echt heel erg mooi.
0: Het huis.
2: De mansion.
0: Het paleis van de gouverneur.
2: Het paleis. Ja, precies.
0: Dat was de eerste gouverneur van Suriname. En die heeft dat cadeau gedaan. Nee, zijn vrouw is overleden toen. En toen heeft hij dat helemaal
2: palmentuin geplant.
0: Ja, die palmentuin ter nagedachtenis is aan zijn vrouw.
2: Ja, absoluut. En die palmentuin die was nu al indrukwekkend en groot. En ontzettend mooie, hoge palmen.
0: Ja.
2: Echt prachtig. Dat was toen nog veel groter.
0: Ja.
2: Want omdat Paramaribo natuurlijk werd bijgebouwd... is een deel van die palmentuin ook weer gekapt om plaats te maken voor bewoning.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar wat ik leuk vind is natuurlijk prachtig eerbetoon aan zijn overleden vrouw om die palmentuin aan te leggen. En de gouverneur die daarna kwam, die had ook een vrouw die overleed. En die is ook weer begraven daar in die palmentuin.
0: Oh,
2: dus er worden twee gouverneursvrouwen geëerd in die tuin.
0: Ja. Dat waren interessante tijden. Die eerste gouverneur die dus die palmentuin heeft aangelegd, die heeft dat ook niet lang volgehouden. Hè. Die is 4 jaar gouverneur geweest. En toen is hij neergeschoten door zijn eigen soldaten.
2: Ja, dat is ook waar. Ja. Wat weten wij veel, hè?
0: Ja.
2: Keer.
0: Ongelofelijk.
2: Dat komt allemaal door die fantastische gids natuurlijk die we hadden gisteren.
0: Ja, noem zijn naam nog eens een keer.
2: Oh, moet ik het weer eventjes bijzetten. Stefano heet hij.
0: Ja.
2: Laat me eventjes checken wat zijn achternaam ook alweer was.
0: Dat was hartstikke leuk. Hij wist echt van alles te vertellen. He, ook over de Black Widow, die man ervoor sleet.
2: Ja, en dus zij was heel jong, hè. Zij was, ik geloof, 16 zoiets.
0: 15, toen werd ze uitgehuwelijkd.
2: Voor de eerste keer uitgehuwelijkd. Het schijnt een hele aantrekkelijke jonge dame te zijn geweest. Het bizarre verhaal is dat iedere keer als zij trouwde, dat eigenlijk redelijk snel haar ontzettend rijke man om onbekende reden overleed. Dus ze was iedere keer, ze werd maar rijker en rijker. De Black Widow ook wel genoemd, ja. Onze gids Stefano Caron, C-A-R-R-O-N. En mocht je nou naar Suriname gaan, wat je natuurlijk gaat doen, nou al onze fantastische verhalen, dan zou ik hem zeker opzoeken als je wat wil leren over Paramaribo. En ik geloof zelfs dat hij ook, dat vertelde hij, dat hij ook naar het binnenland gaat. Dus het is een ontzettend leuke gids.
0: Absoluut.
2: En wij hebben verhalen zat.
0: Ja, nou ja. We kunnen daar uren over vol praten. Dat gaan we niet doen trouwens.
2: Nee, wees maar niet
0: bang.
2: Nee, maar ik ben wel blij dat we het allemaal hebben meegekregen. Dus dat maakte op mij het meeste indruk. En bij jou?
0: De architectuur. Je waant je als het ware in Middelburg of zo. Het is echt letterlijk een kopie van de Nederlandse havensteden.
2: Ja.
0: Wat hier is neergezet. Natuurlijk met hier en daar wat andere invloeden. Hè, wat Amerikaanse architectuur, Amerikaanse manier van bouwen. Maar als je kijkt naar zo'n waag die hier staat. Hè, alles wat werd geëxporteerd, dat werd eerst gewogen. Als je kijkt naar het oude stadhuis. Noem het maar op. Het is gewoon echt een Hollandse havenstad in het regenwoud.
2: Tussen de prachtige palmen. Het was een erg mooie trip.
0: Ja, absoluut. Ja, er komt nog een berichtje binnen van Eva. Die wil graag nog een keertje de naam van onze gids weten.
2: Oh, oké. Dat is Stefano Caron. Dus Stefano, S-T-E-F-A-N-O. Bling, bling, bling, bling, bling. Caron. C-A-R-R-O-N.
0: Ja, je moet hem maar even opzoeken op Instagram. Hè. Daar zit hij. Daar is hij verstopt. Daar kun je hem benaderen.
2: Ja, of misschien ergens anders.
0: Ja.
2: Op het web.
0: En anders sturen we je het telefoonnummer wel even via de WhatsApp, Eva. Leuk zeg. Nou, we krijgen zometeen nog bezoek in de studio van een chef-kok. En wellicht ook nog van een bekende Surinamer. Dat alles na muziek van Bryan Adams op Paradise FM.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
3: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u ons zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De oppositiepartij Manpin in de Staten van Curaçao maakt zich zorgen over de privatisering van de stranden. De partij vraagt om een openbare vergadering om te debatteren over de vrije toegankelijkheid. Steeds meer lokale families ervaren barrières door hoge toegangsprijzen en commerciële strandbedjes. Meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend voor gratis toegang tot de stranden. Het kunstwerk Three Little Birds op de Plaza Jojo Corea in Punda heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Lokale kunstenaar Omar Sling heeft de gele suikerdiefjes omgevormd in het thema van The Blue Wave, ter ere van het Curaçao's elftal. Het kunstwerk, gemaakt van gerecyclede materialen, symboliseert liefde, eenheid en trots. Dan nog internationaal nieuws. De Nederlandse ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een verbod op de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. Het verbod geldt voor 3 jaar. Nederland zoekt samenwerking met andere landen, zoals België, die vergelijkbare maatregelen hebben genomen. Het aantal plofkraken in Nederland is gestegen van 4 in 2025 naar 15 in 2026. Dit is geteld tot 14 mei. Daders richten zich steeds meer op sealback-automaten. De politie werkt samen met Geldmaat om deze criminaliteit te bestrijden, omdat het veel schade en impact voor de buurt veroorzaakt. Bij Israëlische aanvallen op 2 locaties in het zuiden van Libanon zijn 10 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. In Deir Kanoun en Naar vielen 6 slachtoffers, waaronder 2 hulpverleners en een kind. In Hanawiya kwamen 4 hulpverleners om. Het ministerie beschuldigt Israël van schending van het internationaal recht en het staakt-het-vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit van de borst.
1: Nu Joris weer.
3: Ja, goedemorgen live vanuit Suriname. En Phil Collins is hier. Paradise.

0: Paradise en J-Lo op 103.1 FM op je vrolijke vrijdagochtend. Het is 8:15.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Zometeen krijgen wij hoog bezoek van de chef die hier bij Turarica de hele boel bedient. Met zijn waanzinnige kookkunsten al een aantal keer van mogen proeven. En dat doen ze waanzinnig lekker. Maar er gebeurt op Curaçao ook een hoop. Hè? Er is van alles aan de hand rondom de Blue Wave. Er is een shirt gelanceerd. En dat heeft niemand minder dan onze eilandse lievelingetje Johan Derksen mogen doen. In Sambiel is dat gisteren gebeurd. Ging er ongeveer zo aan toe.
2: Ja, goedemorgen. Mijn naam is dus Johan Derksen. Ik maak deel uit van het volkse talkshowtje vandaag in Sight op de Nederlandse TV.
3: Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
4: Nou ja, ik vind eigenlijk jouw shirt mooier dan mijn shirt.
3: Ja, ik vond dit dus ook een heel leuk shirt in hem.
2: Er zullen buitenlandse tv-shows hierheen komen om te filmen. Dat zijn allemaal beelden met mooie stranden, dames in bikinis.
3: Derks nummer 6, waarom nummer 6?
4: Nou ja, die mensen die vonden een beetje gênant om erbij te zetten van SBS. En ook nog de toevoeging Talpa-ster.
3: Ja, en Curaçao die gaat voordat Nederland moet spelen, spelen ze tegen Duitsland. Zit jij dan ook voor de tv in dit shirtje?
4: Dat weet ik niet of ik een shirtje aan heb, maar ik denk dat heel Nederland wel naar die wedstrijden van Curaçao kijkt.
3: Ja, je moet wel eventjes zeggen dat je shirtje aan hebt, dus goed.
4: Natuurlijk doe ik dan een shirtje aan.
3: Ja, ja. Precies. Ja, we kunnen misschien samen.

0: Ja, precies. Ja.
1: We kunnen misschien samen kijken.
2: Nou ja.
1: Oh.
2: Dat dagen niet uit, hè?
1: Nee,
2: dan doen we de shirtjes uit.
3: Zorg ervoor dat Curaçao van nu af aan een zee is van blauwe shirts. Zorg dat jouw zoon de shirt draagt. En een hele fijne tijd met Curaçao op het WK. Dank u wel.
4: Shirtjes die zijn te krijgen nu bij de officiële fanshop in Sambiel. Daar gaan ze over de toonbank. Dus zorg dat je daar op tijd bij bent. Want ja, ze kunnen natuurlijk ook opraken op een gegeven moment. En dan grijp je mis. Dus wil je zeker weten dat je in een officieel blauw shirt het WK ingaat, dan zorg je ervoor dat je naar de fanshop in Sambiel gaat. Dat is mijn advies vanuit deze pop-up studio in Paramaribo, waar wij zometeen de chef van het hotel te gast krijgen. En we zouden ook nog Serginho Dest op bezoek krijgen. Dat zou dan allemaal de komende 45 minuten zo ongeveer moeten gaan gebeuren. Dus de Surinaamse voetballer, Surinaams-Amerikaanse voetballer, die voor menige grote club uit is gekomen. Er gaat een voetbalveld naar hem vernoemd worden geopend later vandaag hier op het resort. Dus dat is een grote happening, die kun je gaan verwachten. Nog meer muziek van de ILO, bijvoorbeeld Ariana Grande en ook George Michael en Queen. We hebben ze allemaal meegenomen naar Suriname, speciaal voor jou.
5: It's called Somebody to Love.

0: Want You. Het is Ariana Grande op Paradise 103.1 FM. Het is bijna 8:30. Vanuit Suriname hoor je ons deze en volgende week. En zometeen gaat het dan echt gebeuren. We krijgen bezoek van de chef van de hele Torarica groep. En Serginho Dest, de voetballer die internationaal gaat. En vanmiddag hier een eigen soccercourt gaat openen. En Vanessa Werkhoven, ik heb ook goed nieuws voor jou. Want...
1: Want wat?
0: De chef neemt gebak mee.
1: Oh, nee. Nog meer eten.
0: Ja, dat heeft hij net verkondigd. Hij is onderweg.
2: Gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Met een X.
3: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep

In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar.

0: dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group, bringing plans to life.

0: Jasper Marquise en dit is het nieuws. De oppositiepartij Manpin in de Staten van Curaçao maakt zich zorgen over de privatisering van de stranden. De partij vraagt om een openbare vergadering om te debatteren over de vrije toegankelijkheid. Steeds meer lokale families ervaren barrières door hoge toegangsprijzen en commerciële strandbedjes. Meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend voor gratis toegang tot de stranden. Het kunstwerk Three Lil Birds op de Plaza Jojo Corea in Punda heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Lokale kunstenaar Omar Sling heeft de gele suikerdiefjes omgevormd in het thema van The Blue Wave, ter ere van het Curaçao's elftal. Het kunstwerk, gemaakt van gerecyclede materialen, symboliseert liefde, eenheid en trots. Dan nog internationaal nieuws. De Nederlandse ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een verbod op de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. Het verbod geldt voor 3 jaar. Nederland zoekt samenwerking met andere landen, zoals België, die vergelijkbare maatregelen hebben genomen. Het aantal plofkraken in Nederland is gestegen van 4 in 2025 naar 15 in 2026. Dit is geteld tot 14 mei. Daders richten zich steeds meer op sealback-automaten. De politie werkt samen met Geldmaat om deze criminaliteit te bestrijden, omdat het veel schade en impact voor de buurt veroorzaakt. Bij Israëlische aanvallen op 2 locaties in het zuiden van Libanon zijn 10 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. In Derkanoun en Naar vielen 6 slachtoffers, waaronder 2 hulpverleners en een kind. In Hanawiya kwamen 4 hulpverleners om. Het ministerie beschuldigt Israël van schending van het internationaal recht en het staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dankjewel Jasper vanuit het prachtige
2: live programma vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: We zitten hier lekker in de bar van het Turarica Resort. En daar komt hij binnen gewandeld hoor, zomaar in de flesh. De enige echte Quintus Risti. Nou, wat leuk dat je er bent, man.
3: Bon dia, Fawaka.
1: Fawaka.
3: Fawaka, brada.
1: Gaat lekker, man.
3: Ja, lekker in Suriname. Welkom in mijn land, jongen.
1: Ja, dankjewel. Ja.
3: Welkom op mijn eiland.
1: je kan het al zien aan mij, dat ik al een dag hier ben. Ik ben al aardig aangenomen in de omvang. Hè?
3: Nou, je gaat niet willen geloven, er zijn een aantal meldingen binnengekomen van een witte man die rondloopt tussen zwembroek zoekende naar het strand. En ik dacht, nee, het kan geen Joris zijn.
1: Een verwarde man.
3: Nee, het staat niet gezegd verward. Hij zag er wel goed uit, geschoren, netjes.
1: Wat goed zeg. Maar jij, een van de bekendere Surinamers, voor mij nou. Jij vertrekt vandaag weer.
3: Ja, ik ga even wat vakantie houden, jongen. Het wordt een beetje tijd dat ik op vakantie ga.
1: Ja, dat heb je wel verdiend, ja. Waar gaat de vakantie plaatsvinden?
3: Ik denk Rotterdam.
1: Nee, toch?
3: Ja, tuurlijk. Okay. Rotterdam, kan je daar niet horen dan?
1: Lekker, man. Ja. En toch nog even de moeite genomen om hier langs
3: te
1: gaan.
3: Ja, sowieso. Ik moet 11 uur op de airport zijn, dus over een uurtje.
1: Ja.
3: En ik hup even. Je weet, als ik hoor radio, dan ben ik gelijk.
1: 11 uur op, over een uurtje moet je op de airport zijn.
3: Ja.
1: Het is 1 uur rijden vanuit hier.
3: Nee, ik ga in de helikopter. Sorry, er moet verschil zijn.
1: Nee, dat ben je.
3: Ja, natuurlijk.
1: Wat heerlijk. Met de helikopter vanaf de Paramaribo Airport naar de.
3: Ben mij op het platform landen ze thuis.
1: Ja, goed voor elkaar.
3: Wat valt het er? Of zijn er Suriname, hè? Wat valt er te lachen, kerels?
1: Iski komt ook binnen, die snapt er ook geen rol van.
3: Nee.
1: Ja, alles kan hier, hè?
3: Dat is normaal. Zo'n Lego-platform, weet je.
1: Ja. Hey, wat moeten wij nog meemaken, wat jou betreft, de komende week?
3: Nou, ik denk dat het heel leuk zou zijn als je gedurende de tijd dat je niet op de radio bent, lekker de stad ingaat en kennis gaat maken met de Surinamer.
1: Ja.
3: Ga gewoon lekker op zoek, probeer erachter te komen. Hoe maak je een roti bijvoorbeeld?
1: Okay.
3: Of waar haal je de lekkerste broodjes 's morgens? En dat je daar naartoe gaat. Ja. En dat je even gaat kijken van, hey, wacht even. Hier hebben ze broodjes gebakken van cassavemeel.
1: Oh ja, ja. En de lekkerste rotti, die maak je niet uit een pakje, toch? Het is een knorre wereldgerecht.
3: Hey, hallo, luister naar Johan te lang op de Antillen. Om dat soort dingen in je mind te houden. Dat bestaat gewoon niet. Ik ga toch ook geen stampot uit een potje halen. Tenzij het OT-fit. Hoe je dat ding ook gaat weer, babyvoeding is.
1: Babyvoeding, ja. Zonder voeding.
3: Ja, maar je eerste uur is Suriname. Vertel.
1: Eerste uur?
3: Ja, eerste uur in Suriname.
1: Ja, eerste uur. Nou, fantastisch. Echt warm ontvangen. Heel veel lieve mensen gezien. We hebben gisteren een wandeling gemaakt door Paramaribo. Stadswandeling met een gids waar we heel veel hebben geleerd.
3: Oké, mooi. Wat bijvoorbeeld?
1: Over de Black Widow. Dat was een dame die woonde in een prachtig mooi huis. En die ging telkens trouwen. Vanaf haar 15e werd ze uitgehuwelijkd. En op de een of andere manier, alle mannen met wie ze trouwde, die waren stinkend rijk. En overleden vrij kort na de trouwerij.
3: En je wilde kennis met haar maken.
1: Ja, nou, zij leeft niet meer. Maar haar huis staat er nog wel.
3: En hoe heet ze dan?
1: Ja,
3: Susanna Duplessis.
1: Juist.
3: Want ik hoor Black Widow. Ik heb nog nooit gehoord van Black Widow. Maar Susanna Duplessis, ja, die woonde daar in die toren. En je weet, de toren is speciaal gebouwd voor haar, want ze wilde heel graag een toren hebben. En als je goed kijkt naar de verhoudingen van die toren, hoe het gebouwd is, dan is er een enorm bouwverschil, hè?
1: Juist. Ja. Het hangt aan elkaar van prachtige architectuur. Het is echt waanzinnig.
3: Je ziet de Nederlandse invloed heel erg veel terug in onze architectuur.
1: Hè? Ik had een beetje het idee dat we door Middelburg heen liepen. Ja? Zo'n havenstadje, zo'n oude havenstad.
3: Ja, hoe noemen ze dat ook al? Minoretten? Nee, geen minoretten. Dat is de moslims. Pittoreske.
1: Pittoreske, ja. Met leuke stoepjes en stenen trapjes. En het mooie is dat hier op hetzelfde terrein zo'n beetje staat een enorme moskee naast een enorme synagoge.
3: Ja, en dan ga ik je nog sterker zeggen. Ietsje verder, als je richting het noorden gaat, heb je een synagoge.
1: Ja.
3: Je hebt een moskee. Je hebt een tempel en je hebt een kerk.
1: Ja.
3: Op één terrein.
1: Nou, fantastisch.
3: Het is ook nieuw.
1: Ja. Nou, heerlijk zeg. Het kan allemaal in Suriname. Leuk man. We krijgen nog meer bezoek in de studio.
3: Ja.
1: Het komt allemaal in het laatste half uur van deze show.
3: Maar dat is typisch Surinaams. Op het laatst komt alles op je af. Ik denk dat je gewoon elke uitzending gewoon moet zeggen, bij de afsluiting van het uur, dat is het laatste uur, dus kom op tijd.
1: Dat zou kunnen, ja. Of we gaan gewoon in plaats van 3 uur live, gaan we maar 1 uur live.
3: Nee, dat kan je niet in Suriname. Dat kan je niet in Suriname, kerel.
1: Oh, dat kan niet. Nee, oké. Okay.
3: Trouwens, mijn complimenten.
1: Waarvoor?
3: Je bent vroeg wakker.
1: Nou ja, vanwege tijdsverschil kunnen we uitslapen. Hè? De show is op Curaçao, begint hier om 6 uur, maar hier om 7 uur.
3: Oh, dat is lekker Suriname, zo'n uurtje later. Een half uurtje.
1: Lekker voor elkaar. Quintus, mag ik jou danken dat je even aan bent komen schuiven?
3: Ja, zeker. Een hele fijne, gezellige tijd hier met je hele crew en iedereen. En als er problemen zijn, gewoon mijn naam noemen en het is in orde.
1: Ja. De knokploeg van Quintus, die komt dan op ons af.
3: Nee, geheime dienst.
1: Fijne vakantie in Nederland. Zometeen in de studio Serginho Dest. Over een waanzinnig leuk voetbalveld dat hier achter wordt geopend op het Torre Rica Resort. Naar muziek van Cool and the Gang op Paradise FM.

0: This is your night and tonight it is Cool and the Gang op Paradise FM.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, vanmiddag zijn wij met de hele club uitgenodigd voor een leuk feestje wat hier in de tuin van het Turarica Resort gaat plaatsvinden. Want dan opent dus niemand minder dan Serginho Dest zijn eigen soccercourt. Gespeeld voor Ajax, voor PSV, voor FC Milaan, Barcelona. Wat heb je waar ben je niet geweest? FC Volendam.
2: Ja, klopt. Ja,
0: daar niet, nee. En nu hier in de studio zit Gino. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Thanks.
0: Wat zei je?
2: Thanks voor het uitnodigen.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, als we er toch zijn, dan kunnen we daar net zo goed gebruik van maken. Er gaat wat moois gebeuren vanmiddag.
2: Ja, ik ga mijn veldje officieel openen.
0: Ja.
2: De Dio Descort bij Turarica. Tweede veldje wat ik heb gedaan tot nu toe. Dus ik ben er erg trots op en laten we er een mooie dag van maken.
0: Ja, ja. Wat gaat er op zo'n Serginho veld gebeuren, zo'n Destveld? Wat is daar uniek aan?
2: Ja, het is een klein veldje. Het is sowieso uniek dat er maar twee zijn in de hele wereld.
0: Ja.
2: We gaan een mooi toernooi spelen. Mm-hmm. Een toernooi voor de jongeren en een toernooi voor de volwassenen.
0: Ja.
2: En daaromheen heb je deze muziek. Eten, drinken, dus het wordt gezellig.
0: Ja, ja, ja, je bent uitgegroeid tot een soort van Surinaamse trots. Hè, waar veel jonge gasten naar kijken van oké, ik kan vanuit Suriname op het wereldtoneel terechtkomen om voetbal te gaan spelen.
2: Ja, ik denk dat vanuit overal kan, snap je? Als je gewoon goed gelooft en je best doet en niet opgeeft, dan moet alles mogelijk zijn in het leven.
0: Ja, ja, behalve een WK-kwalificatie.
2: Ja, jammer, maar jammer.
0: Too soon? Was dat de...
2: Ja.
0: Hey, ja, de jongeren aan het voetballen helpen, dat is belangrijk, hè? Bewegen is van groot belang.
2: Ja, zeker. En ik denk dat dit een mooi gebaar is, omdat het best wel een modern voetbalveldje is.
0: Ja.
2: Met mooie faciliteiten. Dus ik denk dat ze extra motivatie geeft om er naartoe te gaan in deze mooie sportenboek.
0: Ja, en het is dan op het terrein van Turarica, maar het is wel toegankelijk voor de plaatselijke jeugd. Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, volgens mij kan je een reservering maken bij het Turarica Resort.
0: Ja.
2: De wellness. Ja. En dan kan je daar gewoon voetballen. Ze hebben de prijzen expres erg naar beneden gedrukt.
0: Mm.
2: Dat het dan voor iedereen is en dat iedereen kan genieten van deze sport.
0: Ja, ja. Het is een grote sport in het land, hè? Voetbal.
2: Ja, zeker. Over de hele wereld.
0: Ja, dat klopt. Maar hier de volkssport nummer 1, denk ik. Of wat is...
2: Ja, ik denk het ook wel.
0: Ja, ja. Nou ja, en dit soort initiatieven die helpen denk ik alleen maar om het verder te ontwikkelen en nog groter te maken.
2: Ja, zeker, zeker. En daarom denk ik dat het ook goed is dat het een kleine veldje is. Dan zien ze ook dat er een andere manier van voetbal is.
0: Juist, juist, ja. Nou, leuk, we gaan het meemaken vanmiddag. Vanaf 3:30 dan gaan de flessen ontkurkt worden. Tenminste, ja, dat zeg ik wel, maar het is wel sportgerelateerd. Dus, het wordt een fris feestje, of...
2: Ja, ja, ja, het wordt wel...
0: alcoholvrij,
2: hopelijk.
0: We gaan het allemaal zien en hopen dat het droog blijft.
2: Yes.
0: Leuk man, leuk dat je ook weer eventjes thuis bent, denk ik.
2: Ja, zeker weten.
0: Want jij reist de hele wereld over.
2: Ja, ik vertrek morgen alweer naar Miami. Dus.
0: Miami, ja. Ja, om daar te spelen.
2: Nee, nog niet om te spelen.
0: Oké, okay. Nee. Leuk, hey, thanks voor je bezoek aan onze pop-up studio hier bij Turarica. En tot vanmiddag bij de opening van de court.
2: Tot vanmiddag.
0: Yo, later. Paradise 103.1 FM, live dus vanuit Suriname deze en volgende week. We zitten bij het Turarica Resort. Zometeen ook nog de gast, de chef. De man die hier alle culinaire gerichten de keuken uit laat slingeren. Hij komt op bezoek, neemt gebak.

0: Paradise op 103.1 FM op je vrolijke vrijdagochtend. Het is bijna 9:10.
1: Live vanuit het Tourarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, goedemorgen chef.
2: Een hele goedemorgen.
0: Dat is wat ik zo links en rechts opvang als Sherwin naar binnen komt lopen hier bij het hotel. Dan hoor je al het keurig opgevoede personeel hoor je zeggen. Morning chef. Goedemorgen chef.
2: Inderdaad.
0: Dan pak de microfoon even iets dichterbij, dan horen we je wat beter.
2: Ja. Ja, zo beter.
0: Zo beter, een stuk beter, ja. Maar dat is... Dat is allemaal keurig hoe dat gaat, hè?
2: Absoluut. Ja. Moet ook.
0: Ja, zo hoort dat, hè? De ouderwetse keukenhiërarchie.
2: Ja.
0: Jij bent de executive chef van de hele Tourarica groep, hè? Van alle hotels die hier zijn. Dus er gaan nogal wat menukaarten door jouw vingers heen.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Screenen, goedkeuren, kostencalculatie.
0: Ja.
2: Alles wat erbij komt kijken. Ja.
0: Ja, gaaf. Ja. Wat moet een goede menukaart wat jou betreft allemaal bevatten?
2: Ja, belangrijk is, het moet voldoen natuurlijk aan onze food policy.
0: Ja.
2: Food policy, het concept van het hotel of van het restaurant waar het voorgesteld wordt. Daarnaast natuurlijk moet er een goed balans zijn van gerechten. Mm-hmm. We houden ook rekening natuurlijk, we hebben verschillende gasten bij ons binnenkomen in Tourarica.
0: Ja.
2: We hebben zowel internationals, de expats, allemaal verschillende verwachtingen.
0: Ja.
2: Ook locals, mm-hmm. heel veel. En die hebben ook weer natuurlijk een heel ander smaakprofiel. Die zijn weer op zoek naar andere smaken.
0: Ja. Ja, spicy.
2: Dus spicy, goed gekruid.
0: Ja.
2: Dus daar moet je allemaal mee rekening houden. Dus dat is heel belangrijk bij het evalueren van het menu.
0: Ja. Nou, dat lukt aardig volgens mij.
2: Ja, tot nu toe lukt dat heel goed.
0: Ja. Ik had eergisteravond een soto-soep. Maar dan ietsje verinternationaliseerd, had ik het idee.
2: Ja.
0: Dus de smaken waren toch een beetje wat meer internationaal gemaakt.
2: Op houden rekening natuurlijk dat we wel een bepaalde balans moeten hebben. Het moet wel Surinaams smaken.
0: Ja.
2: Dat wel. De ingrediënten, daar komen we niet aan.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook rekening houden natuurlijk met de serveertechniek, serveermethodes.
0: Ja.
2: Dat het wel natuurlijk ook voor de andere gasten te doen is en lekker is.
0: Dat niet iedereen hier spontaan aan de melk gaat om de bakker te koelen.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, maar dat lukt aardig, heb ik het idee. Hè?
2: Absoluut. Ja, we hebben de afgelopen, 10 jaren een hele mooie transformatie gemaakt. Innovatie. Mm-hmm. Aantal chefs bij ons zijn natuurlijk gegroeid.
0: Ja.
2: Vanaf chef de partie zijn ze nu allemaal gegroeid naar sous-chef, chef-kok.
0: Ja.
2: Dus die dragen natuurlijk de Surinaamse keuken heel sterk voor. We hebben ook natuurlijk ook chefs in ons midden die natuurlijk ook mee hebben gedaan met Taste of the Caribbean in Miami.
0: Oh ja.
2: Wedstrijden. Ja. Er zijn ook natuurlijk ook veel internationaal bezig. Dus die ervaring nemen ze mee terug naar Suriname. En daardoor gaan we ook natuurlijk verder innoveren.
0: Ja. Wie zegt Suriname, zegt lekker eten.
2: Absoluut.
0: Veel eten.
2: Ja. Genoeg eten. Ja. Buik moet rond zijn.
0: Ja. Een welvaartsbuik.
2: Ja.
0: Daar hoef je helemaal niet voor te schamen.
2: Correct.
0: En maar ook heel veel lekker eten van eigen bodem. Hè? Er wordt ongelooflijk veel lokaal geproduceerd.
2: Ja, als we het hebben over groenten, fruit, specerijen, kruiden. Dat komt allemaal van eigen bodem.
0: Mm-hmm.
2: Daarnaast natuurlijk heb je het wel import van vlees.
0: Ja.
2: Steaks uit Amerika.
0: Ja.
2: Vis ook wel. Sommige specialiteiten, zalm, mm-hmm. dergelijke. Maar overwegend vis, fruit, groentes. Dat is allemaal op eigen bodem grondstoffen.
0: Ja.
2: Aardvruchten, cassave, de zoete aardappel.
0: Juist.
2: Komt allemaal op eigen bodem.
0: Ja.
2: En we hebben ook vaak meegemaakt dat andere chefs ook natuurlijk, ook in Nederland, naar Suriname komen. En natuurlijk hier koken voor evenementen. En die staan er wel even bij stil. Dat er toch wel heel veel hier is. Heel mooi, unieke producten.
0: Ja.
2: Ook veel producten natuurlijk vanuit de Amazonegebieden.
0: Doe je dat ook zelf trouwens? Dat je die producten gaat selecteren? Dat je in een pick-upje door het land heen rijdt om boeren te bezoeken?
2: Ja, dat is meestal alleen in films.
0: Ja, wat jammer. Toch een te romantisch idee van het beroep.
2: Ja. Maar het dagelijks werkleven, daar heb je niet echt veel tijd voor.
0: Nee.
2: Het zijn wel speciale producten. Als het echt om een speciaal menu gaat of ingrediënten. Dan ga je wel even zelf op zoek naar het product. We hebben natuurlijk daar afdelingen voor die de inkoop organiseren en regelen.
0: Ja, precies. Ja, dat moet ook. Anders dan blijf je de hele dag rondrijden en proeven. Te gek. We moeten er een eind aan gaan breien. We hebben al in Curaçao in onze studio klaarstaan Jeremy Kesseler die het stokje gaat overnemen. Wat ik nog, tot slot nog één ding. Wat moet ik de komende week echt gaan eten hier bij jou?
2: Ik zou zeker aanraden om in Tangelo enkele gerechten van proeven. We hebben daar natuurlijk een hele mooie...
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ricara. Volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Met een
2: weerspiegeling van de Javaanse keuken. Surinaamse Javaanse keuken.
0: Ja.
2: Maar ook nieuwe innovaties. En daar zitten hele mooie smaken in. Leuke presentatiemethodes. Dus dat zou ik zeker aanraden.
0: Kijk,
2: ja, nou, en ik heb ook wat gebak voor jullie meegenomen. Dat kun je ook proeven.
0: Gebak? Het
2: maken. Ja.
0: Surinaams gebak?
2: Ja.
3: Nou, wat lekker.
2: Ja, de boeien natuurlijk. De viado. Ja. Dat zit er allemaal in. Dus ja, het wordt smullen straks.
0: Heerlijk. Nou, ik zal de jongens optrommelen. Ik geloof dat inmiddels Vanessa, die is weer haar nest ingedoken. Het was, we hebben gisteravond tot laat nog met de gitaar buiten gezeten. De vader van Vanessa, die woont hier, die kwam even langs.
2: Okay.
0: Speelt gitaar. En dat was een heerlijk avondje.
2: Dus wordt weer een feestje.
0: Dit wordt weer een feestje. Ik ga ze zo van bed aftrommelen. En dan gaan we lekker aan het gebak hier. Sherwin, thanks voor je komst naar onze pop-up studio.
2: Dankjewel. Jullie ook bedankt.
0: Zometeen Jeremy, je radio.
4: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
7: Vincent. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
8: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee? Om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
9: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
10: Cocos Beach,

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De oppositiepartij Manpin in de Staten van Curaçao maakt zich zorgen over de privatisering van de stranden. De partij vraagt om een openbare vergadering om te debatteren over de vrije toegankelijkheid. Steeds meer lokale families ervaren barrières door hoge toegangsprijzen en commerciële strandbedjes. Meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend voor gratis toegang tot de stranden. Het kunstwerk Three Little Birds op de Plaza Jojo Corea in Punda heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Lokale kunstenaar Omar Sling heeft de gele suikerdiefjes omgevormd in het thema van The Blue Wave, te ere van het Curaçao's elftal. Het kunstwerk, gemaakt van gerecyclede materialen, symboliseert liefde, eenheid en trots. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft melding gemaakt van een nieuw geval van het Hantavirus in Nederland. Het betreft een bemanningslid van het cruiseschip Hondius dat vanuit Tenerife is teruggebracht en nu geïsoleerd is voor behandeling. De jongen die verdacht wordt van een telefonische bedreiging tegen de Joodse school Geider in Amsterdam blijft 3 dagen langer in voorlopige hechtenis. De politie heeft nog geen details over de bedreiging vrijgegeven. Eerder dit jaar vond er een explosie bij de school plaats waarbij de daders nog niet zijn gepakt. Bij extreemrechtse protesten tegen asielzoekerscentra en immigratie in Nederland verschijnen steeds vaker christelijk-nationalistische symbolen. Het onderzoeksplatform Justice for Prosperity constateert dat deze symbolen worden gebruikt om een respectabel imago te creëren. Protestgroepen presenteren zich als beschermers van traditionele waarden met ideeën die steeds normaler worden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nuestra tres en nuestro propio signatura en campeón. Presentando y una dona de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour, escoge vos campeón.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
8: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
9: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudens.

0: vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Weer. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Gewoon rechtstreeks vanaf Curaçao met de beste muziek ooit gemaakt.

Dat dacht ik ook toen ik vanochtend alle verhalen vanuit Suriname weer hoorde. Heb je het gevolgd? Heb je meegekregen dat Joris, Vanessa, Iski en Melissa hier op 2 uur vliegen, iets meer afstand zitten? Niet eens zo heel ver dus. En jou laten meeproeven wat zij daar beleven. Om natuurlijk ook wat beter kennis te maken met het land daar. Het is een mooie, fantastische vakantiebestemming, schijnt. Vandaar tussen 9 en 10. Lekker de verlengde ochtendshow natuurlijk met veel muziek. Ik ben Jeremy, het is mijn missie, mijn taak om je lekker relaxed mee te nemen richting de lunch. En dat doe ik vandaag dus een uurtje langer. Het zie je, Kendrick Lamar zometeen, The Greatest, na Total Touch.

dacht een vriend van ons ook afgelopen weekend. Gaf hij ons een ontzettend leuk cadeau. Om mee te nemen naar het strand. En daar groots uit te slaan. En waarom? Omdat je daarmee nog meer kunt genieten van het leven. Nou, en dat in My Life. Fantastisch. Billy Joel, een fantastisch strandlaken. Maar wel extra dik en lekker wat we hebben gekregen. Om relaxed te kunnen liggen, te zitten, te picknicken. Wat we er ook mee willen doen en op willen doen. Maar het is een welkom geschenk. Dank.

0: paradisefm.cw.
1: Nossa alegria, tudo é com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Refort. Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
6: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Oh, buurman, wat doet u nu?
8: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
7: Maar bedoel je?
8: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
7: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
8: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
7: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
8: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
7: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
9: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: 10. Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Hof heeft de straf van een 55-jarige ex-politieagent bevestigd die schuldig is bevonden aan douanefraude en diefstal van water en elektriciteit en haar een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden en een taakstraf van 150 uur opgelegd. De oppositiepartij Movimiento Alternativo Novo Pueblo Invencible in de Staten van Curaçao vraagt om een openbare vergadering om te debatteren over de privatisering van de stranden, omdat steeds meer lokale families barrières ervaren door hoge toegangsprijzen en commerciële strandbedjes, terwijl meer dan 16.000 mensen een petitie hebben getekend voor gratis toegang tot de stranden. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is uitgenodigd voor de NAVO-top in Ankara over 6 weken. NAVO-topman Mark Rutte bevestigde dat Zelensky aanwezig zal zijn, maar niet bij de vergadering van NAVO-leiders. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuw geval van het Hanta-virus gemeld in Nederland. Het betreft een bemanningslid van het cruiseschip Hondius dat vanuit Tenerife is teruggebracht en nu is geïsoleerd voor behandeling. Een jongen die verdacht wordt van een telefonische bedreiging tegen de Joodse school Geider in Amsterdam blijft 3 dagen langer in voorlopige hechtenis. De politie heeft nog geen details over de bedreiging vrijgegeven. Eerder dit jaar vond er een explosie bij de school plaats, waarbij de daders nog niet zijn gepakt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent!
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Quatre vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vents.
4: Exactement.
0: Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
7: De 90's zorgen dat het vrijdaggevoel wordt aangewakkerd.
0: Paradise FM. Met Strike.
8: You should do.

gisteravond lekker lang uitliggend op de bank. Deuren wagenwijd open richting de poort. Nog even genieten van wat YouTube-clipjes. En ik heb al op een clipje van Michael Jackson geklikt. Alles zo'n beetje wat nu iedere 4-5 clipjes voorbij komt op de tijdlijn van mijn YouTube-kanaal, mijn feed, zijn concerten van Michael Jackson. Nou, ik heb wel eens slechtere dingen op mijn feed gezien. Fijne muziekje bij Paradise. Don't stop till you get enough. Hier 103.1, de beste muziek ooit gemaakt natuurlijk. Jij en ik gaan samen richting de lunch met Puff Daddy, Usher en Lou.

zit er zo lekker in de vrijdag vibe. En met Bizar Inc. en Angie Brown, I'm Gonna Get You, Rosella, Everybody Is Free. Lekkere, bizarre, vrolijke, lekkere weekend vibes hier op Paradise 103.1. Elke vrijdag tussen 9 en 10 natuurlijk. Hè. Even lekker wat bewijzen van Crazy Classics. Daar valt deze ook zeker onder. Inner City en Big Fun of Paradise.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinja Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie. Coco's Peach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: vierkante meter. Tapijt Baita Pyrama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Seoul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsin's Caminada, 24 uur uit de muur, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point. I'm done.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Universiteit Leiden opent een nieuw kenniscentrum Koninkrijksrelaties in Den Haag, dat in september 2027 zijn deuren opent. Het centrum richt zich op bestuurlijke en politieke vraagstukken en bevordert onafhankelijk onderzoek over uitdagingen zoals klimaatverandering en armoedebestrijding. Het wordt een ontmoetingsplek voor studenten, wetenschappers en beleidsmakers uit Nederland en het Caribisch gebied.
6: Het Hof heeft de straf bevestigd voor een 55-jarige ex-politieagente. Zij is schuldig bevonden aan douanefraude en diefstal van water en elektriciteit. De vrouw krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden... en een taakstraf van 150 uur. Ze hoeft niet terug naar de gevangenis omdat zij al 3 jaar geschorst is.
5: Dan nog internationaal nieuws. De geplande spoorblokkade door Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal op zaterdag is niet toegestaan. De driehoek van Utrecht, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, waarschuwt dat dit levensgevaarlijk is. Activisten willen desondanks doorgaan met hun actie, die gericht is tegen Israël. De politie staat klaar om op te treden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuw geval van het Hantavirus gemeld in Nederland. Het betreft een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, dat vanuit Tenerife is teruggebracht en nu in isolatie wordt behandeld. In totaal zijn er 12 besmettingen bekend, met 3 dodelijke slachtoffers. De WHO roept op tot monitoring van de betrokken opvarenden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is uitgenodigd voor de NAVO-top in Ankara over 6 weken. NAVO-topman Mark Rutte bevestigde dat Zelensky aanwezig zal zijn. Hij zal naar verwachting niet deelnemen aan de vergadering van NAVO-leiders, waardoor hij de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk ontwijkt. Zelensky was eerder ook aanwezig bij de NAVO-top in Den Haag.
7: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
3: The right thing to do is lekker blijven luisteren. Vindt ook Simply Red.

Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes op Paradise FM. Wist je dat de stand van de maan, de grootte van de maan, de afstand tot de maan, ons iedere dag nacht weer beïnvloedt? Alles heeft namelijk met bepaalde energie te maken. Ook de maan naast de zon. Alles beïnvloedt ons schijnbaar hoe wij voelen op een dag. Oké, nou dat we maar weten. Leanne Rimes na Simply Red and the White Thing hier op Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy. Ja, lekker op je vrijdagochtend 22 mei. Zo snel gaat het alweer. 22 mei. De ochtend, dat ook weer de ochtendshow vanuit Suriname kwam, was een behoorlijke bevalling weer. Leuk dat het allemaal kan natuurlijk. Ik hoop dat je daarvan geniet en met de beste muziek ooit gemaakt richting de lunch neem ik jou mee. Dan is er natuurlijk gewoon straks Pepijn weer, Marissa en Nadine hoor je vanmiddag. Zo is de programmering deze week weer rond hier op Paradise 103.1. Check het op de site paradisefm.cw. Daar vind je ook het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Word je zometeen om 10:30 trouwens ook over bijgesproken. En over 10 minuutjes hier, omdat het vrijdag is, jouw collega heeft geen idee. Weer een opvallende situatie.

0: jaag jij het eigenlijk na? Beroemdheid, bekendheid, op straat herkend worden. Hall of Fame. Wellicht kun je daarin opgenomen worden. De Script en Will.i.am. Nou ja, die hebben het in ieder geval allemaal voor elkaar, hè?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: En het is een situatie vandaag, hoor. Ik denk dat je je wel erin kunt verplaatsen. Want stel je maar eens even voor dat jouw collega geen idee heeft dat hij elke vrijdag op precies hetzelfde moment een besluit neemt. Hij zegt, nu ga ik afronden. Je ziet het gebeuren. Hij gaat iets rechter zitten. Klik nog één e-mail open en nog één. Ja, we weten allemaal, dit is het begin van het einde van de werkweek. We zeggen niets, we laten hem in die flow. Want zodra dat moment er is het weekend eigenlijk al begonnen.
1: Jouw ochtend verloopt smooth.

0: Het menselijk brein is zo sterk dat als ik jou nu vertel om je ogen te sluiten en je voor te stellen dat ik een lemon heb in partjes gesneden. Ik geef jou een partje en die stop jij in je mond. Dan voel je het zuur op je tong. Inderdaad, Fool's Garden, heerlijk. Nou, wel verfrissend trouwens hier na Eddy Grant en Electric Avenue Paradise. Met zometeen het nieuws van 10:30 over een paar minuutjes hier. En Enrique Iglesias komt eraan. Dus allemaal weer, ja, allemaal baila baila bij hem.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online.

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Een rechter heeft een beslag van miljoenen euro's opgeheven op de bankrekeningen en het vastgoed van een lokale advocaat, omdat de claim van een voormalige zakenpartner over contractbreuk niet goed onderbouwd was. De Universiteit Leiden opent in september 2027 een nieuw kenniscentrum Koninkrijksrelaties in Den Haag, dat zich richt op bestuurlijke en politieke vraagstukken en onafhankelijk onderzoek bevordert over uitdagingen zoals klimaatverandering en armoedebestrijding. Dan nog internationale headlines. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een lage verdenking op ebola. Dit is bevestigd door een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ziekenhuis. De patiënt krijgt medische zorg en diagnostiek. Een geplande spoorblokkade door Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal op zaterdag is niet toegestaan. De driehoek van Utrecht, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, waarschuwt dat dit levensgevaarlijk is. Activisten willen doorgaan met hun actie tegen Israël. De politie staat klaar om op te treden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuw geval van het Hantavirus gemeld in Nederland. Het betreft een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, dat vanuit Tenerife is teruggebracht en nu in isolatie wordt behandeld. In totaal zijn er 12 besmettingen bekend, met 3 dodelijke slachtoffers. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot monitoring van de betrokken opvarenden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: Car Team Willem staat hier. Heb jij een auto die maar staat te

geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team

Nederland heeft een paar echte muzikanten die het al heel lang goed voor elkaar hebben. Ilse de Lange is er zo een van. Die heeft niks te klagen. Muzikaal nog steeds alle aandacht, treedt regelmatig op. Is denk ik, nou ja, volgens mij ook gezond. Voor zover ik weet, wat ik allemaal heb kunnen volgen. En de aandacht is natuurlijk overwegend positief over deze dame. Ja, haar muziek kabbelt allemaal zo lekker mee. I'm Not So Tough of Paradise na Enrique Iglesias. Met over 10 minuutjes hier een nieuwe editie van de Muziekquiz. De buurvrouw, daar sturen we weer naartoe voor een lekkere stadshap. Als jij vandaag dat weet te raden. Maar wat weet te raden? Nou, het audiofragment. Maar wat vragen we dan vandaag? Nou, dat hoor je dus over 10 minuten hier bij Paradise. Na onder meer Granlis Guerra en de Beach Boys.

Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Ik draai de muziek van Cock Robin al jaren, maar soms besef je ineens... Hey, wie is die man eigenlijk achter al die mysterieuze 80's songs? Dus ik heb hierbij drie dingen over Cock Robin die je vanaf nu nooit meer vergeet. De band kwam uit Amerika, dat is één, maar werd veel groter in Europa dan in eigen land. Vooral Frankrijk was compleet verliefd op hun sound. 2. Frontman Peter Kingsbury schreef nummers alsof hij dagboeken veranderde in filmsoundtracks. Ja, melancholisch, beetje mysterieus ook. En 3. De naam Cock Robin die komt gewoon uit een oud-Engels kinderverhaal. Dat klinkt daardoor nou, een beetje sprookjesachtig, maar ook een klein beetje vreemd, ja toch?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het is tijd om de maag te gaan vullen op kosten van Paradise FM in de Muziekquiz. Ik heb het fragment voor je. We gaan in een paar seconden iets aan je laten horen. Als jij het goede antwoord weet, nou, ram bam bam bam bam, stuur maar een WhatsAppje naar Paradise. En maak kans op dat diner voor twee bij de buurvrouw.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ah. Herkenbaar. Maar van wie is het ook alweer, dat intro? 675-103-1. 675-103-1. Paradise FM stuurt jou met lege maag, hopelijk, naar de buurvrouw. Waarna je de buurvrouw verlaat en met een volle maag... en op en top genoten te hebben, lekker weer huiswaarts gaat. Heb het goede antwoord naar 675-1031.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Een rechter heeft een beslag van miljoenen euro's opgeheven op de bankrekeningen en het vastgoed van een lokale advocaat. Dit beslag was gelegd door een voormalige zakenpartner die hem beschuldigde van contractbreuk. De rechter oordeelde dat de claim niet goed onderbouwd was en dat de advocaat recht had om zelfstandig verder te gaan. De Universiteit Leiden opent een nieuw kenniscentrum Koninkrijksrelaties in Den Haag, dat in september 2027 zijn deuren opent. Het centrum richt zich op bestuurlijke en politieke vraagstukken en bevordert onafhankelijk onderzoek over uitdagingen zoals klimaatverandering en armoedebestrijding. Het wordt een ontmoetingsplek voor studenten, wetenschappers en beleidsmakers uit Nederland en het Caribisch gebied. Dan nog internationaal nieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een lage verdenking op ebola. De patiënt ligt op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Het ziekenhuis verwacht de testresultaten in de loop van het weekend. Het ministerie van Volksgezondheid kan geen informatie geven over de toestand van de patiënt of mogelijke maatregelen. In de Democratische Republiek Congo is het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen gestegen naar bijna 750. Het aantal verdachte overlijdens bedraagt 17,7. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie als zeer zorgwekkend bestempeld en stuurt extra personeel naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. In Oeganda zijn ook 2 bevestigde ebola-gevallen gemeld. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland roepen Israël op om te stoppen met de uitbreiding van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De landen wijzen op het toenemende geweld door kolonisten en stellen dat het beleid van Israël de stabiliteit in het gebied ondermijnt. Ze benadrukken dat de nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Oh, Buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Hey Vincent. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Je vrijdagochtend wordt lekkerder met muziek van Mojo en Earth, Wind & Fire.

Dance. Dat zingt allemaal zo lekker weg met Mojo. En Lady Hear Me Tonight. De dame die niet eens opvallend hard binnenliep. En toch veranderde de hele ruimte van gevoel toen ze verscheen. Niet alleen door haar schoonheid, maar door de rust waarmee ze keek. Lachte en zich bewoog alsof ze nergens iets hoefde te bewijzen. Haar ogen hadden iets warms en levens tegelijk. Alsof daar honderden verhalen achter schuilden die je allemaal wilden horen. En terwijl ze haar haar even achter haar oor streek en zacht glimlachte naar iemand aan de overkant van de tafel, gebeurde er iets gevaarlijks. De wereld werd plotseling stiller, alsof alles even wachtte totdat zij weer zou lachen. Mooi verhaal over de dame. Mojo. En Earth, Wind & Fire ook nog na 11 uur. En let's groove. En die groove zetten we lekker voort tot aan 12 uur richting de lunch. Ik ben Jeremy. Mijn missie, mijn taak. Om jou vanochtend weer in een lekkere flow mee te nemen. En ook over 10 minuutjes hier, vriend van de show, Ozzy stoot zijn knie. Maar op welke melodie? Dat is weer de vraag. Het is weer vrijdag, hè? Ja. En nu die vrolijke noot van...

0: Pink en Galit.
1: It hurts to be human. Wat een lekkere stevige plaats. Geeft dat niet perfect het vrijdaggevoel weer?
2: Ossi stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
1: Als vriend van de show Ossi er is, dan weet je zeker dat het vrijdag is. Hij is een graag geziene gast hier. Hij balanceert zich op het randje van, nou ja, misschien wel figuurlijk de afgrond iedere week weer. Hij gaat voor ons en route, maakt allerlei avonturen mee. Maar het enige wat wij iedere vrijdag delen, is dat hij zich stoot. Ja, nou ja, vandaar ook doet hij eer aan zijn achternaam. En waar stoot hij zich vandaag dan weer aan?
2: Ossi stoot zijn knie.
1: Welke song heeft hij hier geout toen hij zich stootte deze week op het eiland? 6751031. Als je een idee hebt, doe mee voor de eer.
2: Ossi stoot zijn knie. Op welke melodie?
1: Wat het is, hoor je zometeen na Palma.

0: Oh, daar worden niet heel veel gezichten heel gelaten, hoor. My brave face. Ja, wees dan maar zuinig op, Paul McCartney.
1: Ossie stoot zijn knie. Ossie stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Dat was de vraag, hè. We gaan terug naar 1983 met Mr. Michael Jackson. Hoor je dat? Die herkenbare baslijn. Ja, misschien wel de meest herkenbare ooit, hè. Ja, King of Pop werd groot op een van deze hits. Deze hits zorgde voor het succes van zijn carrière. Ozzy Stoot, succes met je herstel deze week. En dank voor het ouwen van je melodie. Het is

0: Uit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: We've got it. Ook Kosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. Y PC, nos traes a nuestro propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. Mc Curaçao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. Mc USA, traciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge vos campeón.

0: 12.
1: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Aangezien internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. En besmetting alleen plaatsvindt via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Een rechter heeft een beslag van miljoenen euro's opgeheven op de bankrekeningen en het vastgoed van een lokale advocaat, omdat de claim van een voormalige zakenpartner over contractbreuk niet goed onderbouwd was. Dan nog internationale headlines. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland roepen Israël op om te stoppen met de uitbreiding van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De landen wijzen op het toenemende geweld door kolonisten en stellen dat het beleid van Israël de stabiliteit ondermijnt. Een geplande spoorblokkade door Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal op zaterdag is niet toegestaan. De driehoek van Utrecht, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, waarschuwt dat dit levensgevaarlijk is. Activisten willen doorgaan met hun actie tegen Israël. De politie staat klaar om op te treden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuw geval van het Hantavirus gemeld in Nederland. Het betreft een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, dat vanuit Tenerife is teruggebracht en nu in isolatie wordt behandeld. In totaal zijn er 12 besmettingen bekend, met 3 dodelijke slachtoffers. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot monitoring van de betrokken opvarenden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
5: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
7: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de bord. Nu Jeremy Kesseler.
8: En ik zet de deur naar het paradijs voor je open met Phil Collins.

0: on and let me out.
1: Christina Aguilera na Phil Collins op Paradise liet het geestje weer uit het flesje. Dat richting de laatste schoolweken. We gaan langzaam naar de zomervakantie. En als je dan die geest uit de fles laat, nou, dan worden klassen rumoerige. Strandplannen verschijnen in de agenda's. En tijdens de les dwalen gedachten steeds vaker af naar de zon natuurlijk. Vrijheid, lange avonden met vrienden. En ineens hangt de zomer overal tegelijk in de lucht. Na school blijven ze hangen met muziek uit een speaker, koude drankjes en gesprekken over alles wat deze vakantie misschien gaat gebeuren. En niemand weet precies wat de zomer brengt, maar juist dat voelt magisch. Alsof het leven heel even zegt, kom maar, dit worden herinneringen voor later. The Boys of Summer hebben bijna zomervakantie. Het is Don Henley op Paradise.

0: vrij veilig of vrij niet. Right Said Fred en Joshua Brown, Don't Talk, Just Kiss. Op Paradise 103.1. Nou, ik denk dat dit around voelen nog even doorgaat, hoor. Als ik ze zo nog even de vrije hand geef, dan... Ja, zie je?
1: Ja.
0: Ja, ze hangt heel veel liefde in de lucht. Heel veel, hoor je dat? Ja?
1: Ga maar door, joh.
0: Zeg, hoeveel liefde heb je te geven?
2: Ah, mooi. Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Vrijdagochtend 22 mei is bijna voorbij. We maken ons klaar voor dat mooie, geruststellende moment. Hè? Want ja, die lunch op Curaçao heeft dat, een iets geruststellends. Alsof de dag midden in even zegt, kom maar, ga zitten, adem uit. Aan een tafel schuiven borden voorbij met warme cassiena, verse avocado, knapperige tostones en vis die nog naar de oceaan smaakt. En de zon die legt gouden vlekken op het tafelkleed, terwijl een zacht briesje precies genoeg verkoeling brengt. Er wordt gepraat met volle mond, gelachen om nogal behoorlijk slechte grappen, en niemand kijkt echt op zijn telefoon. Iemand schenkt nog wat limoensap bij, en op de achtergrond klinkt dan muziek uit een speaker die net even iets te hard staat, maar precies goed voelt voor het moment. Ja, Paradise FM natuurlijk. Misschien is dat het moment van lunch op Curaçao. Hè? Het eten vult je maag, maar de middag zelf vult iets anders. Smakelijk eten alvast en bon weekend. Adol.

0: Vincent.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Yountville Beach.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Een rechter heeft een beslag van miljoenen euro's opgeheven op de bankrekeningen en het vastgoed van een lokale advocaat. Dit beslag was gelegd door een voormalige zakenpartner die hem beschuldigde van contractbreuk. De rechter oordeelde dat de claim niet goed onderbouwd was en dat de advocaat recht had om zelfstandig verder te gaan. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben geen verzoek gedaan aan de NAVO om de geblokkeerde straat van Hormuz te openen, aldus buitenlandminister Marco Rubio. President Donald Trump is teleurgesteld over de weigering van Europese NAVO-landen om de VS te ondersteunen in de oorlog tegen Iran. Nederland steunt de Hormuz-coalitie en wacht met hulp tot het vechten stopt. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland roepen Israël op om te stoppen met de uitbreiding van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De landen wijzen op het toenemende geweld door kolonisten en stellen dat het beleid van Israël de stabiliteit in het gebied ondermijnt. Ze benadrukken dat de nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht. Een geplande spoorblokkade door Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal op zaterdag is niet toegestaan. De driehoek van Utrecht, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, waarschuwt dat dit levensgevaarlijk is. Activisten willen desondanks doorgaan met een actie die gericht is tegen Israël. De politie staat klaar om op te treden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag.

0: Pamela. Gaan ze natuurlijk spelen, want over een paar maanden... dan zijn ze hier. De mannen van Toto tijdens het Curaçao North Sea Jazz.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. Alweer 11 minuten over 12 bijna. Straks natuurlijk de quote van de dag. Ik neem het lokale nieuws met je door zo rond 20 minuten voor 1. Dat doe ik met Nelly Rossa. We gaan natuurlijk naar de spotlights. We gaan ook naar een jaar kijken. Oh, computer. Welk jaar is dat?
2: 2011.
0: We hebben de muziekquiz, vandaag een heerlijk diner voor twee bij de buurvrouw. En we hebben het feel good nieuws. Gaat over een glazenwasser die zorgt dat restaurants die bijna failliet gaan... weer tot leven komen, nieuwe klanten krijgen. En we draaien een plaat van Van Morrison, want die was vroeger, jawel, glazenwasser. Maar nu eerst...
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou natuurlijk een oprecht goede vrijdagmiddag, Mark.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Dit wordt een beetje een gek blokje. We gaan het hebben over twee virussen en over geslachtsziektes. Dus het is gezellig. Er is een patiënt met mogelijke ebola-infectie opgenomen... in het Radboud UMC Nijmegen. Is de paniek in Nederland al uitgebroken? Zijn er al ebola-liveblogs?
3: Nee, dat valt wel mee. Maar je ziet het wel veel in het nieuws natuurlijk, omdat het ook in het buitenland natuurlijk op dit moment oprukt. Maar het gaat gelukkig om een lage verdenking op het ebola-virus. Ja, dat gebeurt eigenlijk wel vaker. Maar ja, hij is wel opgenomen in het ziekenhuis, dus met klachten. En hij wordt dus getest natuurlijk op het ebola-virus. En morgen verwachten we dan een uitslag. Maar ja, het is alweer spannend, want al die virussen vliegen je weer om de oren. Dan weer ebola, dan weer het hantavirus. Dus ja, we staan weer op scherp. En daarbij is het ook wel weer bijzonder, Pepijn, want ja, die corona-enquête die gaat maandag van start, hè. Dus dan worden allemaal belangrijke personen onder ede gehoord, onder andere Jaap van Dissel van het RIVM, maar ook Mark Rutte. Dus dat belooft trouwens heel interessant te worden de komende week.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, vooral natuurlijk naar de toch wel omstreden rol van Hugo de Jonge, man die door de delen van de bevolking toen zeg maar niet heel erg geliefd werd.
3: Ja, maar heel veel mensen kijken er ook wel een beetje naar van... ja, is het nou nodig? Wat gaat het nou echt veranderen in de toekomst? En is een beetje een koe in de kont kijken en ja... Maar goed, wel interessant natuurlijk.
0: Ik denk dat dat heel erg nodig is. Over het hantavirus heb ik nog wel gezegd... nou ja, die paniek is een beetje overdreven. Kijk, ebola, mocht dat gaan rondwaaien, dan hebben we echt een probleem. Dat is echt wel heel erg gevaarlijk. Over dat hantavirus gesproken... er is, jawel, hantavirus vastgesteld... bij een bemanningslid van dat cruiseschip, de Hondius. En die zit in Nederland, die meneer.
3: Ja, precies. Ja, we weten natuurlijk dat het schip inmiddels terug is natuurlijk, hè, uit Tenerife. Daar stond ik zelf afgelopen maandag bij. En nu blijkt dus dat er wel iemand, een bemanningslid, is... er is toch het hantavirus vastgesteld, blijkt nu. Gelukkig zit die persoon natuurlijk wel in quarantaine... maar het gaat wel om iemand die thuis in quarantaine zit. Dus laten we hopen dat hij dan ook thuis blijft. Want we weten dat al die andere bemanningsleden van buitenlandse komaf... die zitten allemaal in Rotterdam, hè, in die Porto Cabins de komende, ja, wel 6 weken. Dus... laten we hopen dat het dan gewoon niet verder het land ingaat natuurlijk. Hè? Want dat is ook wel, daar zijn mensen wel bang voor natuurlijk.
0: Nog meer ziektes. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen... zoals gonorreu en syfilis, dat zijn nare dingen... Is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. Nederland is daar geen uitzondering op. Het probleem is, jongeren gebruiken steeds minder condooms. En ze halen hun informatie... niet meer van de officiële sites, waar natuurlijk de correcte medische informatie staat. Ja. Maar ze gaan een beetje met AI aan de slag en krijgen dan soms totaal verkeerde informatie.
3: Ja, precies. Ja, ChatGPT, het wordt natuurlijk veel gebruikt onder jongeren. Alleen nu blijkt ook dat dat toch niet altijd helemaal klopt, hè, wat daaruit komt. En wat mij sowieso opvalt, Pepijn, het klinkt een beetje raar, maar ik heb het idee dat tegenwoordig bijna niemand meer veilig seks heeft. Althans, dat hoor ik gewoon. Mensen die zeggen, ja, overal heb je wel een pilletje voor, toch? En helemaal in die homogemeenschap, ja, vind ik het helemaal bizar. Dan hoor je ook gewoon, ja, dan neem ik toch een beetje prep... en dan, ja, dan krijg ik wel HIV, maar ja, je gaat er niet meer dood aan. Dat is een beetje tendens op dit moment, Pepijn.
0: Onvoorstelbaar.
3: Ja, ik vind het ook heel onvoorstelbaar, ja. En de vrouwen zeggen ook van, joh, de pil, ik word toch niet zwanger... ik slik die pil toch ook gewoon door, dus ja, maakt het uit. Dus ja, het is een beetje... ouderwets om het veilig te doen. Althans, dat is het gevoel.
0: Ja, of ik slik geen pil. Je hebt toch de morning after pil, dan neem ik die wel. Ja. Het is fascinerend, maar ook wel verontrustend.
3: Ja, inderdaad, vind ik ook. Eigenlijk wel, ja. Maar goed, iedereen zijn eigen keuze natuurlijk. Maar het zou wel beter zijn als mensen toch weer een beetje beter geïnformeerd zijn en ook meer voorlichting krijgen, denk ik.
0: Dan premier Rob Jetten spreekt inmiddels over een asielcrisis. Quote, het is gewoon een bende al een hele tijd. Toen dacht ik, ja, daar komt hij dan misschien wat laat mee.
3: Ja, inderdaad. Het zijn ook wat krachttermen natuurlijk die hij heeft gebruikt zojuist bij zijn wekelijkse persconferentie. Maar ja, we weten dat bij de afgelopen dagen is het echt gewoon een drama in Nederland wat betreft de opvang van asielzoekers. In Ter Apel loopt het helemaal vol. Gisteren mochten mensen om 22:30 s'avonds 30 asielzoekers nog snel terecht op een andere plek in ons land, in Gieten. Maar ja, het is maar de vraag of ze vanavond daar ook weer terecht kunnen in Gieten, want het is gewoon een gebed zonder end hoor. Want iedere dag staan er weer asielzoekers aan die poort. Mogen we naar binnen? En dan moet er toch een gemeente opstaan die zegt van ja, ik ontvang jullie. Maar ja, dit is natuurlijk wel pleisters plakken, laten we eerlijk zijn.
0: Nou ja, dat is het grote probleem. Hè. Dat stipte ik al eerder aan. Er zijn landen die hebben de migratie echt heel sterk aangepakt. Zoals bijvoorbeeld Denemarken. Daar wordt door de politieke partij Jaar 21 al jaren voor gepleit om het Deense model in Nederland in te voeren. Maar uiteindelijk gebeurt er onderaan de streep, wat voor krachttermen er ook van Rob Jetten komen, er gebeurt eigenlijk niks.
3: Nee. Maar ik zat wel even naar de cijfers te kijken, Pepijn. Maar de afgelopen tijd valt de instroom best wel mee in vergelijking met heel wat jaren terug. Alleen je merkt gewoon dat heel veel gemeenten zeggen, ja, wij gaan gewoon niet opvangen. Wij willen geen noodopvangcentrum. Het draagvlak is er op dit moment gewoon niet voor de opvang van asielzoekers. Waar dat misschien 10 jaar geleden toch anders was. Maar er zijn de laatste tijd zoveel incidenten in ons land dat iedereen zegt, ja, niet in mijn achtertuin. Dat is een beetje het gevoel op dit moment. En het wordt alleen maar erger door de opkomst van Geert Wilders en al die demonstraties. Dan zegt iedereen, ja, ABC, ik doe ook niet mee.
0: Nee, tot slot hierover dan. Ik las ook een stuk in de krant waar een deskundige zegt, ja, wat heel veel gebeurt is dat asielzoekers in verschillende landen asiel aanvragen, worden afgewezen en dan gaan ze uiteindelijk naar Nederland. Ja, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
3: Ja, nee, dat klopt. Er zijn asielzoekers ook heel open over, want ze worden massaal geïnterviewd. Hè? En dan zeggen mensen ook, ja, ik heb het in Spanje al geprobeerd, daar is het niet gelukt. Ik heb het in Frankrijk geprobeerd, daar is het niet gelukt. Nou, nu in Nederland. Ja, zo gaat dat.
0: Hey, tot slot, hier is het 31 graden en zonnig en natuurlijk licht bewolkt. En in Nederland is het ook zomaar een keer goed weer.
3: Ja, Pepijn, ik heb de hele middag op het strand gelegen, op Scheveningen. Het is echt heerlijk.
0: Dat kan
3: warmste
0: niet,
3: dag van het jaar vandaag.
0: Dat kan niet, jij werkt toch altijd?
3: Nee, ik moet dit weekend werken, dus ik heb echt geluk. Vandaag lekker vrij, dus ik heb het ervan genomen en 28 graden en nu de barbecue aan. Dus geweldig.
0: Geniet nog even door, Mark. Wij spreken elkaar aanstaande maandag weer.
3: Doeg!
1: De beste 80's, 90's en zero's. Heel de dag uit volle borst.

Waarom veranderen keurige mensen soms compleet zodra ze achter het stuur van de auto stappen? Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertolen heeft dat alles te maken met psychologie. Tertolen verwijst graag naar een oude Disney-cartoon uit 1950, Motor Mania. Daarin verandert de vriendelijke Goofy, je weet wel, hè, met die oortjes, zodra hij instapt in de auto in de agressieve Mr. Wheeler. Die scheldt, jaagt en veel te hard rijdt. En als hij op Curaçao zou hebben gereden, geen richting aangeeft. En volgens Tertolen is dat eigenlijk verrassend herkenbaar. Hij noemt 5 psychologische factoren die verklaren waarom autorijden zo'n sterke invloed op ons gedrag heeft. De eerste is anonimiteit. Door die stalen kokon om ons heen en de snelheid waarmee we rijden, wanen we ons incognito, zegt hij. En zodra mensen zich anoniem wanen, gaan ze hun grenzen verleggen. Daarnaast voelen we ons in de auto groter en machtiger. We kunnen hoge snelheden halen, anderen naar de rechter of hier naar de rechter of linkerbaan dwingen. En iedereen met macht gaat gekke dingen doen. Ook speelt het territoriumgevoel mee. Volgens Tertolen zien we niet alleen de auto, maar zelfs het stukje asfalt eromheen als onze ruimte. Wagen anderen zich daarin, dan komt

crematorium te verdedigen. En veel mensen identificeren zich sterk met hun auto. Hij zegt, ik vind het grappig als mensen zeggen, ik sta daar geparkeerd. Niet mijn auto, maar ik. Daardoor voelt een kleine verkeersactie al snel als een persoonlijke aanval. Daarnaast gebruiken sommige mensen de auto als uitlaatklep voor frustraties. Even iemand snijden en middelvinger opsteken of te hard rijden als compensatie voor wat je elders tekortkomt. Ter Tolen noemt autorijden daarom nadrukkelijk een teamsport. Volgens hem ligt in de rijopleiding nog te veel nadruk op techniek en te weinig op samenwerking en verantwoordelijkheid. Sterker nog, hij zegt zelfs, eigenlijk zou je mensen voor hun 25ste geen rijbewijs moeten geven. Volgens hem is het brein op jongere leeftijd nog onvoldoende ontwikkeld om risico's goed in te schatten. Daar zou hij wel gelijk in kunnen hebben, want ik zie hier jongere mensen, zeg ik dan maar even, af en toe in kleine auto's waanzinnig snel en gevaarlijk rijden. Dat we onszelf overschatten trouwens, dat helpt ook niet mee. In workshops vraagt Ter Tolen vaak, wie denkt dat hij beter rijdt dan gemiddeld? En dan gaat volgens hem zo'n 85% van de handen omhoog. Statistisch natuurlijk onmogelijk. Tot slot ziet hij nog een opvallend effect van moderne veiligheidssystemen. Hoe veiliger auto's worden, hoe roekelozer mensen zich soms gedragen. In een oude auto voelde je precies hoe hard je ging. In moderne auto's verdwijnen die indrukken. En ja, zegt Ter Tolen, de agressie op de weg neemt toe. Mensen worden individualistischer en denken minder aan anderen. Dat terwijl autofabrikanten nog steeds vrijheid verkopen in reclames met lege wegen en verlaten landschappen. De realiteit volgens Ter Tolen is volgens hem toch vooral in de file staan. De quote van de dag is van verkeerspsycholoog Gerard Ter Tolen. Eigenlijk zou je mensen voor hun 25ste geen rijbewijs moeten geven. Welke plaat past daarbij? Nou, deze van Gary Newman. Daarvoor bekend trouwens als Gary Webb Cars. De inspiratie voor dat nummer kwam uit een heel vervelend incident. Hij reed rond in Londen. Hij wist niet wat hij verkeerd had gedaan. Misschien had hij per ongeluk iemand gesneden. Maar dat leidde tot een conflict waarbij twee mensen uit hun auto stapten, naar hem toeliepen en hem probeerden uit de auto te trekken.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Curaçao!

0: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Waarbij justitieminister Charlton Hato heeft aangegeven dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Zodat jongeren 's nachts in een justitiële setting kunnen verblijven en overdag naar school of werk kunnen gaan. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Aangezien internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodtoestand en besmetting alleen plaatsvindt via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de Amerikaanse ambassade in Havana om te protesteren tegen de aanklachten tegen de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. De Verenigde Staten beschuldigen Castro van betrokkenheid bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes 30 jaar geleden, wat 4 doden veroorzaakte. Miguel Díaz-Canel, de huidige president van Cuba, was aanwezig bij de demonstratie. De Verenigde Staten hebben geen verzoek gedaan aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie om de geblokkeerde straat van Hormuz te openen, aldus Marco Rubio, de buitenlandminister van de Verenigde Staten. President Trump is teleurgesteld over de weigering van Europese NAVO-landen om de Verenigde Staten te ondersteunen in de oorlog tegen Iran. Nederland steunt de Hormuz-coalitie en wacht met hulp tot het vechten stopt. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland roepen Israël op om te stoppen met de uitbreiding van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De landen wijzen op het toenemende geweld door kolonisten en stellen dat het beleid van Israël de stabiliteit ondermijnt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
5: Vincent. Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina.
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
9: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
11: Dit is Seal Future Love Paradise.

0: zijn toekomstige liefdesparadijsje. De Future Love Paradise. Bij natuurlijk Paradise FM. Daar luister je naar. Het is, wat is het eigenlijk? 20 minuten voor 1.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt natuurlijk een oprecht goede vrijdagmiddag. Straks neem ik weer wat verhalen met je door over elektrisch rijden. Ik kijk even terug naar de film Het Land van Johan. Ik was gisteravond bij de Curaçaose première. We doen natuurlijk in het tweede uur tussen 1 en 2 de spotlights. En we gaan nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2000.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa zit natuurlijk in Suriname. Dus heb ik de eer om het nieuws door te nemen met Nelly Rossa. In goedemiddag.
3: Bonsari.
0: Het belangrijkste nieuws, denk ik, voor de overheid van Curaçao is wel, er is een enorme belastingmeevaller. Dat hoor je niet zo vaak, hè? Ze hebben in het eerste kwartaal van dit jaar, er is meer belastinggeld binnengekomen dan verwacht. Een plus van ruim 37 miljoen gulden. Er is 557 miljoen gulden binnengekomen, terwijl er op 520 was gerekend. Hoe kan er zo'n meevaller opeens ontstaan?
3: Nou, het had deels te maken natuurlijk met de nieuwe kentekenplaten. Daar is 6,6 miljoen gulden extra binnengehaald aan wegenbelasting. En dat komt ook omdat dit jaar zijn ze ook eerder gestart met het innen van de belasting. En ik denk dat veel meer mensen ook gelijk hebben betaald, omdat we dus die nieuwe kentekenplaten kregen. Het was ook wel handig, want vanaf 1 mei controleert de politie ook of je hebt betaald voor het eerste helft van het jaar. Op de kentekenplaten. Ik weet niet of jij die van jou al hebt gehaald?
0: Nou, sterker nog, ik heb gelukkig iemand die dat tegen betaling doet. Ja. Die regelt allerlei dingen. Die is gegaan, dus ik heb ze eigenlijk vrij snel gehaald. En ik heb ze ook keurig laten wisselen bij ACR, waar ik mijn auto heb gekocht. Hebben ze keurig die nieuwe platen erop gezet. Maar ik begreep dat ze vanaf 1 juni zijn ze verplicht. Dan moet je ze op je auto hebben.
3: Ja, want in principe moet je ook voor de eerste helft van het jaar dan ook hebben betaald. En dat zou ook betekenen dus dat je ze dan ook al zou moeten hebben, als je dus ook al voor de eerste helft van het jaar hebt betaald. Dus dat is eigenlijk wel heel erg logisch, die deadline van 1 juni. En je krijgt ze dan ook meteen mee. Je moet 50 gulden betalen voor die nieuwe kentekenplaten. Maar daardoor is er dus dat is dus een uitleg voor die extra belastinginkomsten. Maar het komt er ook nog bij dat er extra geld is binnengekomen. Onder andere voor het landspakket vanuit BZK, vanuit de Nederlandse regering. Dus dat heeft er ook aan bijgedragen dat er dus meer geld op de rekening staat van de overheid. Verder. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik kan vertellen over de belastinginkomsten.
0: Het ministerie van Justitie werkt aan een nieuw wetsvoorstel voor nachtdetentie van jongeren. Hoe zit dat in elkaar en waarom eigenlijk?
3: Ja, het ministerie van Justitie werkt dus aan die nieuwe plannen. Dat heeft deels ook te maken met hoe het ook internationaal gaat. In Nederland is nachtdetentie is daar al gebruikelijk. In 2006 werd het al geëvalueerd en toen bleek ook al dat het werkt. Omdat met de nachtdetentie kunnen jongeren gewoon naar school gaan of werken. En als ze zich en dan 's avonds dan moeten ze zich wel melden bij een inrichting of bij een justitiële setting, verblijven. En als ze zich aan de regels houden, dus niet spijbelen of niet naar hun werk gaan, dan vaak zijn het ook maar hele korte straffen. Dus niet zozeer dat ze hele lang leven of jaren dan ook in detentie moeten blijven. Maar in principe, als ze zich aan de regels houden, aan de voorwaarden houden, dan blijft het dan ook gewoon een nachtdetentie. En als ze zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook overdag worden ze dan in zo'n inrichting geplaatst. Nou, ik weet niet of je het nog kan herinneren, van de afgelopen weken is er ook veel te doen geweest over de opvang bij de jeugddetentieinstelling hier op het eiland.
0: Zeker.
3: Ja, dus dat is sowieso toe aan modernisering. En wat ook dus kan helpen is zo'n nachtdetentie. Zodat die zodat de jongeren, dus het gaat wel geld tot 23 jaar, dat ze gewoon overdag hun gewone, dat er gewoon een programma is. Dus een reguliere programma van school of werk. En dat ze dan alleen maar 's avonds, wanneer je dan ook nog gestraft moet worden voor je daden. Dat je dan niet even nog met je vrienden kan chillen of zo, maar dat je dan wel vastzit. En dat je dan ook wel het idee hebt dat je gestraft wordt voor hetgeen dat je hebt misdaan. Dat is eigenlijk ook, dat hoort daarbij. Dus dat het gewoon, dat het ook hier op Curaçao wat past bij de mogelijkheden die we hebben. Maar ook om ervoor te zorgen dat jongeren zoveel mogelijk toch nog mee kunnen draaien. En ook leren van hun fouten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus voor resocialisatie werkt dit gewoon veel beter.
0: Dan gaan we over naar luchtig nieuws, de Blue Wave nieuws eigenlijk. De Centrale Bank van Curaçao, Sint Maarten, brengt een nieuwe herdenkingsmunt uit. De zogenoemde Blue Wave uitgifte. Vanaf 25 mei is die munt verkrijgbaar bij de Centrale Bank. En vanaf 1 juni wordt die via de commerciële banken in omloop gebracht. En er komt ook nog een herdenkingsmunt van 5 gulden voor verzamelaars. Hij ziet er leuk uit met een, jawel, je verwacht het niet, een Blue Wave. Dan de drie Little Birds in Poenda. Die krijgen een nieuwe uitstraling in het kader van het thema van de Blue Wave. De lokale kunstenaar Omar Sling gaf de drie iconische suikerdiefjes een blauwe make-over. En we hebben een nieuw shirt. Heb jij dat al gezien?
3: Ik heb het shirt wel gezien, nog niet in mijn handen gehad. En ik ben er toch wel trots op. Die kleuren zien er heel erg mooi uit. Ik ga hem zeker aanschaffen. Het is ook natuurlijk geïnspireerd op de Blue Wave. Dus die golven zijn weer erin verwerkt. Ja. En blauw is natuurlijk en geel zijn natuurlijk de nationale kleuren van Curaçao. Ik zag heel veel posts eigenlijk online voorbij komen. Ook van de internationale media. Kennelijk zijn wij het laatste land dat hun home, of althans hun tenues bekend maakt van de deelnemende WK-landen. En het krijgt toch heel veel lof.
0: Ja,
3: dus dat is
0: een,
3: mooi om te zien.
0: Er staat een mooie foto in het Antilliaans Dagblad. Hij is, je verwacht het niet, blauw. Met een paar gele accenten. Het logo van de voetbalbond staat er keurig op. Er staan drie streepjes op natuurlijk van Adidas. En wat gele epauletten. En voornamelijk is hij verder blauw. Het is een keurig shirt.
3: Ja, en het is ook afhankelijk van wat de tegenstanders dragen. Dan zijn er ook wel meer gele accenten. Je moet altijd 4 alternatieven aanleveren volgens FIFA, de regels. Dus dat hebben ze ook gedaan. Dus ook afhankelijk van wat de tegenstander dus draagt, dan kan het tenue er ook anders uitzien op het veld. Maar dit is de belangrijkste wat ze dus nu ook in de winkel hangt.
0: Want dit is het thuisshirt, maar wanneer spelen we dan in Amerika met het thuisshirt?
3: Dat is een goede vraag. En dat blijf ik je schuldig. Ik ga dat wel voor je navragen. Ik weet wel dat we het gaan dragen tegen Schotland op de 30ste. Dus 30 mei. En thuisshirt. Ja, thuisshirt is de 30ste. En de away kit, dus wat we voor uitwedstrijden gaan we dus... zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed.
0: Okay.
3: Nee, ik zeg het niet goed. Zeg ik het goed?
0: Ik weet het niet.
3: Uit is inderdaad de 30ste, home is 6 juni.
0: Oké.
3: Home 6, uit 30. Dat is dus we gaan de blauwe, gaan we de 30ste zien.
0: Ik ben heel
3: Nee, ik zeg het weer fout, zie je. Ik zeg het steeds fout, omdat we het steeds omgekeerd hebben. Home is dus wat we gaan zien, 6 juni.
0: Ja.
3: En de 30ste is dus de away kit.
0: Oké. Nelly Ros, ik wens je een goed weekend toe. We spreken elkaar maandag.

0: Milo en de Miami Sound Machine met Dr. Pressure hier bij Paradise FM. Straks gaan we naar een jaar in het tweede uur. En we hebben natuurlijk de spotlights. Naar welk jaar gaan we?
1: 2011.
0: Nou, daar zijn wel wat leuke hits te vinden. Ik noem alleen al het Party Anthem. Als je die herken je meteen zodra je de eerste twee seconden hoort. Misschien een keer voor een makkelijke versie van de muziekquiz. Hey, ik heb, je zal het misschien weten, een elektrische auto gekocht bij HCR. Ik kwam hier gisteren aanrijden en de heren, waaronder Eddie Terstal, complimenteerden mij met de auto. Dat is natuurlijk toch altijd leuk, hè? Hij is volledig elektrisch. Dus ik heb niet zo'n hybride. Ik heb niet een klein benzinetankje. Ik dacht, ja, dat wordt lijkt me allemaal gedoe. Dan heb je dubbel. Hè? Dan heb je en een elektrische auto en je hebt toch nog het gezeur van benzinemotor met filters, olie, vloeistoffen en de hele mikmak. Daar heb ik dus niet voor gekozen. Ik heb voor full electric gekozen. En ik heb zonnepanelen. Geef ik meteen toe. Dat scheelt natuurlijk aanmerkelijk. Dat was een deel van mijn beslissing ook. Ik ga hem vanmiddag weer opladen. Het klinkt gek, maar daar verheug ik me op. Het is toch leuk gewoon om dat thuis te kunnen doen. Dat opladen hoef je niet thuis te doen. We hebben hier natuurlijk nog niet die laadpaalstructuur zoals in Nederland. Hè, waar je tegenwoordig zelfs op bepaalde momenten geld extra krijgt als je je auto oplaadt. Dan verdien je door opladen. Dat is echt fascinerend. Zover zijn we hier nog allemaal niet. Er zijn laadpalen, maar die staan voornamelijk bij hotels. Dus daar kom ik bijvoorbeeld niet bij. En bij Paradise FM staat helaas nog geen laadpaal. Ik hoop er nog wel op, maar kan het misschien nog even duren. Maar ik doe dat dus thuis. En ja, ik vind dat wel makkelijk. En je hoeft hem dus ook niet uren aan de lader te halen. Wat mensen wel eens denken. Maar ja, je komt gewoon thuis. En je laadt op. En dat kan ook een uurtje. Soms doe ik het. Hè. Dan ben ik 's ochtends dit programma aan het voorbereiden. En dan ja, laat ik hem even een uurtje op. Dan rijd ik hier naartoe. Ik woon in de Jan Tiel-buurt. En wij zitten bij Palo Blanco. Hè. Het pand van Beuk Horeca. Dat is best een eindje rijden. Half uurtje heen, half uurtje terug. 25 minuten heen, 25 minuten terug. Hangt van het bekende verkeer af. En dan vaak als ik 's middags thuis kom, dan laat ik hem ook weer een uurtje op of twee uur. En soms in het weekend 3 uur. Maar ik hang hem dus nooit. Hè, want hij zou vol zijn na 7 uur, heb ik een keer gezien. Of 8 uur. Ik hang hem dus nooit volledig aan de lader. Het enige wat ik er altijd wel bij zeg, als jij iemand bent die vroeger gewend was tot het gaatje te rijden en dan te gaan tanken, ja, met elektrisch rijden moet een klein beetje vooruit plannen. Dit is Casey en de Sunshine Bands.

0: juiste finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaiweg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Today Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Dan nog internationaal nieuws. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de Amerikaanse ambassade in Havana om te protesteren tegen de aanklachten tegen de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. De Verenigde Staten beschuldigen Castro van betrokkenheid bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes 30 jaar geleden, wat 4 doden veroorzaakte. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel was aanwezig bij de demonstratie. De Verenigde Staten hebben geen verzoek gedaan aan de NAVO om de geblokkeerde straat van Hormuz te openen, aldus buitenlandminister Marco Rubio. President Donald Trump is teleurgesteld over de weigering van Europese NAVO-landen om de VS te ondersteunen in de oorlog tegen Iran. Nederland steunt de Hormuz-coalitie en wacht met hulp tot het vechten stopt. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland roepen Israël op om te stoppen met de uitbreiding van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De landen wijzen op het toenemende geweld door kolonisten en stellen dat het beleid van Israël de stabiliteit in het gebied ondermijnt. Ze benadrukken dat de nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie.

0: zou het niet verwachten, maar achter dit nummer zit een hoop sarcasme. Ik vertel je zo wel hoe dat precies zit.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks zo rond pakken bij het 20 minuten voor 2 spelen we natuurlijk de muziekquiz. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 bij Eetcafé De Buurvrouw. We hebben nog het Feel Good nieuws. Het gaat over een glazen wasser die restaurants redt. En we draaien een plaat van Van Morrison. Want die had namelijk vroeger, voordat hij succesvol werd als artiest, had hij zijn eigen glazen wasbedrijf. Maar nu zijn er eigenlijk al aan begonnen, de Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlights?
0: Nou, Paul McCartney en Wings die starten precies op deze dag, op 22 mei 1976, een 5 weken durende nummer 1 run in de Billboard Hot 100 met Silly Love Songs. Het werd de grootste hit van dat jaar in Amerika en het leverde Paul McCartney zijn 27ste Amerikaanse nummer 1 hit als songwriter op. Een absoluut record in die tijd. 27 Amerikaanse nummer 1 hits op je naam als tekstschrijver. Ongelooflijk. Maar achter dat nummer zat eigenlijk een flinke dosis sarcasme. Critici, waaronder bijvoorbeeld oud-Beatle, hè, goede vriend, nou ja, soms ook niet, John Lennon, die verweten Paul McCartney dat hij eigenlijk alleen maar lichte en zoetsappige liefdesliedjes schreef. Paul besloot daar op zijn eigen manier op te reageren met, jawel, nog een liefdesliedje. En dat werd Silly Love Songs. En dat werd een wereldhit. Zijn simpele antwoord was namelijk, wat is er eigenlijk mis met de liefde? Het idee voor het nummer ontstond tijdens een vakantie op Hawaii. Paul McCartney zat daar achter de piano en dacht na over alle kritiek die hij dus van heel veel mensen kreeg. Volgens hem deden mensen alsof liefde iets oppervlakkigs was, terwijl bijna iedereen er eigenlijk juist naar verlangt. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, Stephen Patrick Morrissey, de frontman van de Smiths, en Bernie Taupin. Die is geboren in 1950, 76 jaar. Nu denk jij misschien, wie is Bernie Taupin? Nou, hij is de tekstschrijver van Elton John. Als het gaat over legendarische muzikale samenwerkingen, dan valt vaak natuurlijk de naam van Lennon en McCartney. Maar ook Elton John en Bernie Taupin horen absoluut in dat rijtje thuis. Sinds eind jaren 60 schrijven zij samen een hele reeks klassiekers. Ik noem ze in hoog tempo. Your Song, Rocketman, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Don't Let the Sun Go Down on Me, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Can You Feel the Love Tonight, and Circle of Life. Het is echt ongelooflijk. En dit is een selectie eruit. Hun samenwerking tussen Bernie Taupin en Elton John begon volstrekt toevallig. Zowel Elton als Bernie reageerden eind jaren 60 op dezelfde advertentie van een platenmaatschappij die op zoek was naar nieuw talent. Elton bleek briljant in melodieën, Bernie in teksten. En samen ontstond een van de succesvolste songwriters-duo's ooit. Wat hun samenwerking bijzonder maakt is dat ze meestal niet samen in dezelfde ruimte werken. Bernie schrijft eerst die teksten apart, vaak poëtisch, filmisch, vol kleurrijke personages en emoties. En Elton John componeert daar later de muziek bij. Door hun intense creatieve band denken mensen soms dat ze een koppel zijn, maar dat is nooit het geval geweest. Bernie is hetero en meerdere keren getrouwd. Hun relatie draaide altijd om vriendschap, vertrouwen en muziek. Elton John zei ooit wel dat Bernie waarschijnlijk de belangrijkste persoon in zijn leven is geweest, naast zijn familie en zijn partner. Simpelweg omdat ze een soort muzikaal huwelijk hebben. Ik draai van dit illustere duo, met natuurlijk aandacht voor Bernie Taupin, Sacrifice. Bernie noemde het nummer zelf later een intelligente liedtekst voor volwassenen. Een eerlijk verhaal over twee mensen die uit elkaar groeien zonder grote ruzies of schuldigen. Volgens Bernie Taupin gaat het over het moment in een relatie waarop je beseft dat liefde soms simpelweg niet genoeg meer is en dat je eigenlijk beter uit elkaar kunt gaan. Sacrifice.

en de dood van Gaddafi. De Arabische lente gaf een gevoel van mensen bepalen of hebben de macht. Onder meer dankzij protesten via de social media. Maar tegelijkertijd was er de eurocrisis, hoge werkloosheid in Europa en economische onrust. En je had bijvoorbeeld Occupy Wall Street en protesten tegen de banken. Je had de aardbeving en tsunami in Japan. Waar keken we naar? Welke bioscoopfilms gingen we naartoe? Naar Harry Potter en The Deathly Hallows Part 2. Naar Transformers, Dark of the Moon, Pirates of the Caribbean, On Stranger Tides en allemaal vervolgen. The Twilight Saga, Breaking Dawn, Part 1. En Mission Impossible, Ghost Protocol. Kortom, de vijf populairste films uit 2011 waren allemaal vervolgen. Tweede, derde of zelfs vierde delen. Wat was nou onverbiddelijk een hit van dat jaar? Welk nummer kon je niet aan ontsnappen? Nou, dat was LMFAO met het Party Rock Item. En dat LMFAO, ik zal niet de Engelse term geven, maar betekent letterlijk, ik lach me helemaal gek. In de zomer van 2011 was dat nummer dus onontkoombaar. De track stond 6 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en bereikte de top van de hitlijsten in 20 landen. In Australië is het vandaag de dag nog altijd de best verkochte single aller tijden. De videoclip zit ruim boven de 2,5 miljard views op YouTube. En sinds april 2026, dus net recent, staat het nummer ook officieel in de Spotify Miljard Club. Meer dan een miljard keer afgespeeld. Wat het nummer iconisch maakte was natuurlijk die videoclip. Die bleek een parodie op een horrorfilm. Redfoo en Sky Blue, dat zijn de artiesten, worden wakker uit een coma en ontdekken dat de hele wereld besmet is geraakt met een soort shuffle-virus. Overal waar ze kijken, dansen mensen de zogeheten Melbourne Shuffle. Die was toen al populair in Australië. Maar dankzij de mannen van LMFAO werd het plots een wereldwijde rage.

0: 2000.
1: 11. Eind 2011 was er een nummer dat werkelijk overal opdook. Somebody That I Used To Know. De break-up ballad van Gotye en Kimbra groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Nummer stond op nummer 111 in meer dan 25 landen, waaronder Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. En verkocht wereldwijd meer dan 13 miljoen exemplaren. Het nummer draait om de pijnlijke nasleep van een relatiebreuk. Twee ex-geliefden kijken totaal verschillend terug op dezelfde relatie. Gotye zingt vanuit het perspectief van de man. Afstandelijk, gekwetst en verbaasd dat iemand die ooit zo dichtbij stond nu aanvoelt als iemand die je vroeger kende. Kimbra geeft daarna het antwoord vanuit het perspectief van de vrouw. De videoclip is heel mooi. Gotye en Kimbra lijken langzaam op te gaan in een abstract kunstwerk van bodypaint, tot ze uiteindelijk letterlijk van elkaar loskomen. Wat ik wel mooi vond, Gotye besloot destijds om de officiële videoclip van Somebody That I Used To Know advertentievrij te houden op YouTube. Dat betekende concreet dat de kijkers voor of tijdens de video geen reclames kregen te zien, terwijl de clip honderden miljoenen en later zelfs miljarden views kreeg. Normaal gesproken verdienen artiesten daar enorme bedragen mee. Bij een hit van dat formaat had Gotye letterlijk miljoenen euro's daaraan kunnen verdienen. Maar hij vond dat de videoclip als kunstwerk intact moest blijven en wilde niet dat de sfeer van het nummer werd onderbroken door commercials. Hoewel het nummer gigantisch werd, heeft Gotye zich eigenlijk nooit als popster gedragen. Sterker nog, hij voelde zich eigenlijk een beetje ongemakkelijk bij al die wereldwijde aandacht. En hij is na dit enorme succes grotendeels uit de spotlight verdwenen. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car-team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities

0: 2. Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Waarbij justitieminister Shalten Hato heeft aangegeven dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Zodat jongeren 's nachts in een justitiële setting kunnen verblijven en overdag naar school of werk kunnen gaan. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Aangezien internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodtoestand en besmetting alleen plaatsvindt via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Drie Nederlandse deelnemers aan de Global Samud Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een vierde deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de Amerikaanse ambassade in Havana om te protesteren tegen de aanklachten tegen de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. De Verenigde Staten beschuldigen Castro van betrokkenheid bij het neerhalen van twee civiele vliegtuigjes 30 jaar geleden, wat 4 doden veroorzaakte. Miguel Díaz-Canel, de huidige president van Cuba, was aanwezig bij de demonstratie. De Verenigde Staten hebben geen verzoek gedaan aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie om de geblokkeerde straat van Hormuz te openen, aldus Marco Rubio, de buitenlandminister van de Verenigde Staten. President Trump is teleurgesteld over de weigering van Europese NAVO-landen om de Verenigde Staten te ondersteunen in de oorlog tegen Iran. Nederland steunt de Hormuz-coalitie en wacht met hulp tot het vechten stopt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Pepijn Bier en Broodspot.
8: Gloria Estefan, oye mi canto.

0: Estefan met Oye Mi Canto, oftewel hoor mij zingen. Kan je in mijn geval beter niet doen. Ik schijn dus echt niet te kunnen zingen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goeiemiddag. Het is, wat is het eigenlijk, 16 minuten voor 2. Gisteren had ik hier als co-host een uur lang Eddy ter Stal, de bekende regisseur. De nieuwe film van Eddy ter Stal, Land van Johan, is gisteravond in première gegaan in de movies in Poenda. Die film, Land van Johan, speelt zich af in Amsterdam in 1969, midden in de hippietijd, vlak na de studentenrellen, de bezetting van het Maagdenhuis. Het verhaal draait om twee huisgenoten, Onno en Gijs, die allebei verliefd worden op de vrijgevochten Sonja. Terwijl ze experimenteren met vrije liefde, drugs, kunst en politieke idealen, wordt hun vriendschap flink op de proef gesteld. De film gebruikt die persoonlijke relaties ook om grotere thema's te laten zien, zoals maatschappelijke verandering, migratie, activisme en het losbreken uit je traditionele achtergrond. De hoofdrollen worden gespeeld door onder andere Reinoud Scholten van Aanschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. En ik vond het een hele leuke film. Het was een soort terug in de tijd. Eddy vertelde na de film dat hij al in 50 steden was geweest. En veel zeg maar jongeren, onder de 30 of misschien zelfs wel onder de 50, die die periode niet hebben meegemaakt, die vroegen, er zit behoorlijk wat bloot in de film, die vroegen, ja, maar waarom zitten die vrouwen daar zonder bovenstukje op het strand, topless? Nou ja, dat was in die tijd heel normaal en heel gebruikelijk. En waarom was er zoveel bloot? Ja, ook dat was, het was echt een hele andere en vrijere tijd. Mocht je geïnteresseerd zijn in die tijd, ja, ga naar die film toe. Mocht je zelf uit die tijd komen, dan is het een prettige en vermakelijke trip down memory lane. En Eddy is, mocht je geïnteresseerd zijn, vanavond te gast, of vanavond Nederlandse tijd, dus ik denk straks eigenlijk, is hij te zien via Vandaag Insight. Die zenden uit live vanaf het eiland. En hij zit daar. En de film dus, Land van Johan, gebaseerd niet op Johan Derksen, maar op Johan Cruijff, die is dus te zien in de movies. Nog zeker een week, misschien zelfs twee weken. Hey, en wij gaan hem spelen. De enige echte muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. En ik pak je, je weet het, de TripAdvisor erbij. Daar zie ik een recensie van Terry B. Die komt uit Canada. Dus het is een vertaalde bijdrage. Het was zo heerlijk de eerste keer. We gingen een tweede keer tijdens ons verblijf op Curaçao van twee weken. Bij het eerste bezoek bestelde mijn vrouw de beefstew en zei dat het de meest malse en smaakvolle beefstew was die ze ooit had gegeten. De hangende spies, je weet, het was zo'n spies met vlees, compleet met groenten, was zo lekker. De kers op de taart was de uitstekend gebakken rijst. Ik heb nog nooit zo genoten, wat een geestige recensie. Ik heb nog nooit zo genoten van gebakken rijst. Het tweede bezoek, een week later, aten we pizza. Die was heerlijk. Ik waagde me aan de peperkorrelsteak met de gebakken rijst natuurlijk. De biefstuk was zo mals dat hij op een warme dag als boter sneed. Nou, het was een van hun beste maaltijden op Curaçao, of een van hun twee beste maaltijden aller tijden. Dat kan ik niet helemaal afleiden. In ieder geval, jij kan daar lekker gaan eten bij Eetcafé De Buurvrouw, mits je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet moeilijk, hè? 6751031. Mocht jij denken die is wel moeilijk, ik geef een aanwijzing. Het heeft iets te maken met luiers. Dit zijn Fats & Small met Turn Around.

0: muziekquiz had dus iets te maken met leiders. En heel veel mensen hebben hem ook meteen goed. Altijd grappig om te zien. 9 minuten voor 2 tijd natuurlijk voor
1: het... Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: In een tijd waarin de social media vaak draait om likes, filters... daar word ik trouwens gek van die filters. Waarom doen mensen dat? Ze zien er heel anders uit dan ze er eigenlijk uitzien. Stop daarmee. Ik doe het zelf ook niet. Ja, filtert je af en toe om een foto wat lichter te maken. Maar verder, nee. Ik zie er dus uit zoals ik eruit zie. Heel gek. Goed, in een tijd waarin social media vaak draait om likes, filters en snelle aandacht... laat Davis Rutler zien dat het ook totaal anders kan. In Kansas City in Amerika werd hij bekend als de raamwas-influencer. Een man met een emmer, een trekker en een camera... die kleine restaurants helpt overeind te blijven. Rutler is mede-eigenaar van het glazenwassersbedrijf Window Wolf. Hij bezoekt lokale horecazaken in Kansas City die het moeilijk hebben. Wast gratis hun ramen en filmt ondertussen de verhalen van de mensen achter die zaak. Niet het perfecte marketingpraatje, maar de echte emoties, de stress, de slapeloze nachten en vooral de passie waarmee deze ondernemers blijven vechten voor hun droom. Zijn aanpak is simpel. Terwijl hij de ramen schoonmaakt, praat hij met eigenaars en personeel. De camera draait mee via zo'n slimme metabril, waardoor alles heel direct en persoonlijk voelt. Een van de bekendste voorbeelden is Done Deal Barbecue. Dat familiebedrijf stond op het randje van faillissement. Eigenaar Gerald Dunn van Done Deal Barbecue vertelde in de video emotioneel hoeveel slapeloze nachten hij had gehad. Die beelden gingen viraal en de volgende dag stonden de rijen buiten tot ver op straat. Binnen een paar uur was het restaurant volledig uitverkocht. Ook bij collages en koffie maakte Rutler een enorm verschil. Het kleine ontbijtzaakje kon nauwelijks concurreren met grote ketens. Maar dankzij zijn video ontdekten duizenden mensen ineens dat verborgen pareltje in hun eigen buurt. Het resultaat? Een blijvende stroom nieuwe klanten en een compleet nieuw leven voor collages en koffie. Waarom werkt dit zo goed? Om volgens Rutler symboliseren schone ramen een frisse start. Vieze ramen bij zaken zijn vaak het eerste teken dat een ondernemer simpelweg geen tijd of geld meer heeft om alles bij te houden. En anders dan veel influencers zet hij niet zichzelf centraal, maar juist de mensen achter de toonbank. Daardoor voelen kijkers zich verbonden met de ondernemer en er ontstaat er online een soort lokaal reddingsleger. Zodra een video verschijnt, reageren mensen massaal met: daar gaan we nu een keertje eten. Met inmiddels 100.000 views bewijst David Rutler dat sociale media op zijn best is wanneer het echte mensen helpt. Geen ingewikkelde marketing, strategie, maar een trekker, een camera en een groot hart. Wil je die video's trouwens zien, dan kan je naar TikTok of naar Instagram. Window Wolf. Daar vind je alle hartverwarmende verhalen. Je kent me misschien langer dan vandaag. Dan ga ik natuurlijk meteen op zoek naar popartiesten die, jawel, ooit glazenwasser waren. Dat waren er verrassend veel, maar de bekendste is Van Morrison. De Noord-Ierse zanger, bekend van de wereldhits als Brown Eyed Girl, had als jonge muzikant een eigen klein glazenwassersbedrijfje in Oost Belfast. Hij was de ramen om geld te verdienen terwijl hij in bandjes speelde en zijn eerste stappen zette in de muziek. En hij schreef er, jawel, een autobiografisch nummer over: Cleaning Windows. Daarin zingt hij vol nostalgie over zijn tijd als Van the Window Cleaner. Ladder op, emmer mee en ondertussen dromen over de grote doorbraak. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Veel plezier zometeen met Marissa en vanmiddag natuurlijk met Nadine. Dit is dus tot slot van mijn programma Van Morrison, Cleaning Windows. Tot maandag.

number 126. I will be right tomorrow.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Met Sentoo en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Dan nog internationaal nieuws. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft haar functie neergelegd. Dit meldt Fox News op basis van haar ontslagbrief. De reden voor haar vertrek is de recente diagnose van een zeldzame vorm van botkanker bij haar man. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden dat er ook gewonden zijn. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samoed Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
5: And it is girls just want to have fun.

ZFM. Een hele goede vrijdagmiddag. Wat heerlijk vrijdag. Nou, bon weekend alvast. Als je al weekends hebt, of misschien ben je nog aan het werk, maar ja, is het weekend wel in zicht. Heerlijk altijd weer zo'n gevoel. Het weekend voelt altijd wel weer dat je denkt, nou, lekker, ben ik toch wel weer aan toe. Je bent altijd wel weer toe aan weekend. Nou, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik zit natuurlijk weer tot 4 uur in ieder geval voor je klaar. Dus ik ga hopelijk met je mee het weekend in. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Ik heb de muziekquiz voor je klaarstaan. Vanessa Werkhoven schuift bij me aan. En ik heb natuurlijk heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Hier is Bruno Mars.

0: Paradise FM.
1: Ja, ik heb straks nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Madonna en de Rolling Stones. Maar nu eerst voor jou, George Ezra met Don't Matter Now.

0: sunrisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: half drie.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Waarbij justitieminister Charlton Hato heeft aangegeven dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Zodat jongeren 's nachts in een justitiële setting kunnen verblijven en overdag naar school of werk kunnen gaan. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Aangezien internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodtoestand en besmetting alleen plaatsvindt via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Tulsi Gabbard, hoofd van Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen om haar man te steunen. Die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden ook gewonden. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stort in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samud Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bij Tinto Barrico China Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico China. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Hey Vincent.
5: Dit is Paradise FM.
6: Marisa Wildeboer.
7: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Bon weekend.

0: Ja, het is straks weer tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. En eens een keer voor een restaurant De Buurvrouw. Nou, naast dat de naam eigenlijk wel zegt wat voor restaurant het is. Lekker huiselijk. Is daar ook onwijs lekker eten. Ik heb eventjes de menukaart bekeken en ze hebben echt veel kleuzen. Lekker vlees, lekker vis, comfortfood. Ja, lekkere salades vanuit lokaal hier. Nou, dat is ook altijd wel leuk. Nou, ik heb een vraag voor je klaarstaan. Ben je er klaar voor? Ik start hem in.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem al. Zo gek, de eerste tonen deden mij denken aan een ander liedje, maar volgens mij is dat hem niet. Nou, ik ga straks toch even het antwoord opzoeken, denk ik. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik weet hem niet. Ik dacht dat ik hem wist. Maar ik denk dat ik dan de fout had ingestuurd. Nou ja, weet jij wel het goede antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk zit je binnenkort lekker te dineren bij restaurant De Buurvrouw.

0: beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
1: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snellevering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Dan nog internationaal nieuws. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen. Ze wil haar man steunen, die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Gabbard bedankt in haar ontslagbrief voor het vertrouwen dat ze kreeg. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden dat er ook gewonden zijn. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samud Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exactement.
4: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle
0: boord. Nu Marisa Wildeboer.
6: Hier is Billy Joel met Tell Her About It.

this anymore.

liedje van The Script. Ja, die band is nog steeds volop bezig, maar nu natuurlijk in een andere vorm. Sinds het overlijden van gitarist Mark in 2023. Ja, dat was natuurlijk echt een enorm klap voor de band, maar ook voor de fans. Dus The Script die leeft nog wel voort, maar in een ander, ja, wel met een ander gevoel dan vroeger. Maar de liedjes van The Script blijven toch echt zo prachtig. Here's If You Could See Me Now van The Script.

0: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Hey Vincent. Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
2: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Waarbij justitieminister Shalten Hato heeft aangegeven dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Zodat jongeren 's nachts in een justitiële setting kunnen verblijven en overdag naar school of werk kunnen gaan. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Aangezien internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodtoestand en besmetting alleen plaatsvindt via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Tulsi Gabbard, hoofd van Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen om haar man te steunen. Die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden ook gewonden. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stort in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samud Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
8: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
9: May 20th to 25th.
8: 5 days of music, comedy and beach parties. Catch comedian Dion Cole. Curaçao sensation Ray. R&B icons Jodeci and Babyface.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit van de
1: Marisa Wildeboer.
3: En hier is Simply Red met Money's Too Tight.

0: Ja, een hele goede vrijdagmiddag, Vanessa Werkhoven. Hallo.
1: Hey, hallo.
0: Bon weekend alvast.
1: Dankjewel.
0: Ik heb weer een leuke kletspotvraag. Ja, we zitten er weer helemaal klaar voor.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké. De vraag luidt als volgt. Bij wie zou jij stiekem wel naar binnen willen kijken?
1: Oh, wat een leuke vraag.
0: Ja, leuk hè? Ja, ik las hem ook. Ja, deze is leuk.
1: Ja. Oh, nou, ik ben wel een gluurder, hoor.
0: Ja, oké.
1: Als kind kon ik echt vanaf ons zolderraampje soms gewoon urenlang...
0: Ja.
1: Misschien is dat overdreven, maar wel lekker 's avonds bij de buren naar binnen kijken.
0: Ja.
1: En dan kijken wat ze aan het doen waren. Ja, ik ben wel een beetje een voyeurist.
0: Hoe noem je dat? Een voyeurist?
1: Ja, een voyeurist.
0: Voyeurist?
1: Burenbuur.
0: Oh, ja.
1: Maar bij wie, als ik dan nu mag kiezen? Ja, van iedereen bij wie ik mag kiezen.
0: Ja.
1: Oh, wat is dat toch moeilijk.
0: Ja, lastig, hè?
1: Heb jij een antwoord paraat?
0: Ik heb geen antwoord paraat. Maar als ik dan toch iemand zou... eventjes wat breder, zou ik toch richting een celebrity gaan.
1: Ja.
0: Misschien wel een soort Kardashian of zo. Dat ja. Ik dan denk... Hoe ja, misschien is het ook wel helemaal niet interessant. Want ik denk dat er alleen maar werkers in dat huis rondlopen. En dat ze zelf... Ja, altijd op pad zijn, heel veel.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het dan altijd heel benieuwd. Ik ben altijd heel benieuwd, wat doen mensen thuis?
1: Ja.
0: Zit je op de bank dan gewoon tv te kijken? Ben je, I don't know, wat zijn die gesprekken die je dan als met je partner hebt? Wat erg, ik vind dat wel altijd...
1: Ik ook hoor.
0: Ik ben gewoon benieuwd, wat bespreken jullie dan samen?
1: Ja, ja, want thuis valt alles, valt alles weg, hè? Dan waan je je onbespied en dan doe je gewoon echt dat private behavior.
0: Ja.
1: En hele gekke dingen hebben mensen dan soms.
0: Ja.
1: Ja, jeetje, nou ja, ik denk dat ik eigenlijk wel kan zeggen... dat ik dat bij iedereen wel zou willen zien.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja, die nieuwsgierigheid naar wat gebeurt. Maar waar ben je dan nieuwsgierig naar? Ben je benieuwd naar wat kijken ze, wat bespreken ze? Hoe ziet hun huis eruit?
1: Gewoon de kleine dingen.
0: Ja.
1: De meest onbelangrijke dingen, die wil ik weten. Juist die dingen.
0: Ja.
1: Weet je wel, hoe vaak zit iemand met zijn vinger in zijn neus?
0: Ja.
1: Was iemand zijn handen nadat hij naar de wc gaat? Weet je wel?
0: Oh, maar gewoon dit is alles. Meer... Ja, oké. Okay, ja, okay.
1: Ja,
0: maar de gesprekken dan?
1: Hygiëne dingen, maar dat ook.
0: De gesprekken.
1: Gesprekken en die patronen, vaste patronen.
0: Ja,
1: ja, ik ben ontzettend...
0: Oh ja, die regelmaat. Ik ben echt super chaotisch in de ochtend. Echt een weerwar. Sommige mensen hebben echt een vaste routine.
1: Ja.
0: Die staan zo laat precies op. Ze gaan zo laat onder de douche. Precies 5 minuten later of 10 minuten later stappen ze onderweg. Een totale orde in huis. Nee, dat is echt de ommekeer van... Misschien kan ik daar nog wat tips...
1: En dan is het...
0: Misschien kan ik nog wat tips op doen.
1: Ja. Nee, ik denk dat alles wel interessant is voor mij om naar te kijken. Ik vind alles wel interessant om naar te kijken, eigenlijk.
0: Ja, ja. Denk jij dat je zelf leuk bent om bespied... Oh, dat klinkt heel gek. Om bespied te worden.
1: Oh ja, ja, nou ja, dat ligt eraan. Als iemand net zo is als ik, wel. Maar ja, als je echt op zoek bent naar interessante dingen... dan denk ik dat je behoorlijk van een koude kermis thuis komt... als je bij mij gaat zitten gluren, hoor.
0: Wat dan?
1: Ja, de meest interessante dingen doe ik overdag op mijn werk. En daarna wil ik juist zo min mogelijk aan mijn hoofd.
0: Ja. Oh ja, dat snap ik. Ja, maar bijvoorbeeld in jouw ochtend, is het dan ook een weerwar? Heb jij wel redelijke orde? Hoe werkt dat bij jou?
1: Ik heb in de ochtend wel orde, maar dat moet ook, weet je wel.
0: Ja, dat is waar.
1: Om een bepaalde tijd naar school. En ik denk dat
0: eigenlijk
1: aan is.
0: Nee, oké. Okay, nou, dan weten we dat. Nou ja, als iemand bij mij wil gluren, mag dat altijd. Ik denk dat je enorm hard gaat lachen.
1: Maar moet je voorstellen dat je weet dat mensen meekijken? Dan ga je toch alles heel anders doen?
0: Ja, nee, dan ga je sowieso. Maar wat dan wel het verschil is, je hebt natuurlijk reality-programma's.
1: Ja.
0: Waarbij je dan in het begin heel bewust bent van die camera. Ja. Maar er wordt gezegd dat je uiteindelijk dus vergeet dat er camera's
1: dat
0: zijn.
1: Denk ik ook.
0: En dan ga je dus
1: ook.
0: Helemaal hoe je bent. Komt je echt ware ik naar boven?
1: Nooit.
0: Met een realityprogramma meedoen? Nee, absoluut niet.
1: Bij jullie is het best leuk, want jullie zijn een heel groot gezin. En iedereen is de hele tijd gewoon gezellig. Tenminste, zo zie ik dat.
0: Ja. Het is altijd
1: de hele tijd, ik weet helemaal niks. Maar weet je, jullie leven best wel samen volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja, bij ons gebeurt er altijd wel wat.
1: Heb je daar nooit over nagedacht?
0: Nou, we hebben vroeger, want ik zeg nu gelijk reality, maar ik denk dan gelijk aan een Ex on the Beach en al die programma's. Dat ik denk, nou, absoluut niet. Maar we hebben vroeger wel gekeken naar een huis vol. Ken je dat programma?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat leek me fantastisch. Maar achteraf denk ik nu misschien ook wel goed dat het er niet op staat. Want je wordt gewoon zo in je privacy. Ja, ik was dan een puber. Ik was echt geen leuke puber. Of nou, echt een pittige meidenpuber.
1: Mm-hmm.
0: Ja, als je dat nu nog online hebt staan, ik weet ook niet of ik daar heel blij van zou worden.
1: Nee.
0: Maar ik zou het zelf wel terug willen zien.
1: Ja, precies.
0: Dat wel.
1: Precies. Ja. Leuk, interessant. Nou ja, goed. Het is, ik zou het zelf nooit willen.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, nou zeker. Ja. Nou, vanavond weer eventjes op de bank een serietje.
1: Yes.
0: Top, dankjewel, Vanessa.
1: Graag gedaan.

0: Dankjewel dat je hebt geluisterd naar mijn show. Ik zit natuurlijk maandag weer voor je klaar. Bon weekend en tot maandag.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a

Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Hey Vincent.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Dan nog internationaal nieuws. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen. Ze wil haar man steunen, die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Gabbard bedankt in haar ontslagbrief voor het vertrouwen dat ze kreeg. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden dat er ook gewonden zijn. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samoed Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
6: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
8: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Hey Vincent.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
10: Het laatste stukje van je werkweek vliegt voorbij met fijne muziek.

0: Lekker richting het einde van jouw vrijdagmiddag met Michael Jackson bij Paradise en Wanna Be Starting Something.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Nog heel eventjes en dan kan het weekend gaan beginnen. Ik hoop dat je leuke plannen hebt, dat je lekker kan uitrusten, een beetje kan genieten. En hopelijk kan ik daar nog aan bijdragen, want je maakt natuurlijk ook weer kans op een lekker diner van twee vandaag in de muziekquiz. Zometeen speel ik nog één keer de opgave en dan rond de klok van 6:50. Nee, we zitten vandaag maar een uurtje korter. Ik moet nog eventjes een beetje inkomen in mijn nieuwe rol van Vanessa. Ja, ik ben er maar tot 6:00 vandaag. Dus 6:50, over iets meer dan een uurtje, ga ik de winnaar al terugbrengen. Zometeen Aerosmith bij Paradise. En eerst FMJ.

0: kleurde die ook weer prachtig pink. De Curaçaose skyline. Aerosmith hoorde je bij Paradise. Ik reed over de brug heen en dan heb je zo'n mooi uitzicht. Dat is echt, niet te toppen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Nou ja, misschien wel met wat lekker eten erbij. En dan genieten van dat uitzicht. Dat kan ik voor jou gaan regelen. We hebben namelijk weer een heerlijke avond voor jou in het verschiet. Bij restaurant De Buurvrouw. Op de weg naar Westpunt kun je rustig uitrusten. Eventjes tussendoor. Of misschien op de terugweg van een heerlijke beach day. Even bijkomen. En dan heb je een hele hoop om uit te kiezen. Het menu is gevuld met vleesgerechten, visgerechten, ook pizza's, burgers. Eigenlijk alles staat er wel op. En dan zit je onder de grootste palapa van Curaçao. Nou, dat kun je gewoon maar van je bucketlist gaan afstrepen. Maar ik wil eerst van jou weten wat het antwoord is op de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, het eerste deel zette mij een beetje op een verkeerd been. Maar misschien jou niet. Misschien weet jij het meteen. Dan stuur je dat door via 675-1031. Als jij wel wil eten bij restaurant De Buurvrouw, dan bel ik jou over iets meer dan een uurtje terug. En dan mag je je antwoord gaan geven. Zometeen komt Duran Duran aan door Paradise. En eerst Eurythmics. Dit is Would I Lie to You in de middagshow.

0: deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
5: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Rechter heft miljoenenbeslag op tegen advocaat in casino-duzie. Goedemiddag. De rechter heeft een streep gezet door een miljoenenbeslag dat gelegd was op bankrekeningen en vastgoed van een lokale advocaat in zijn kantoor. De beslagen moeten binnen 2 dagen worden opgeheven, anders krijgt een flinke dwangsom. De zaak is het gevolg van een bittere ruzie tussen 2 voormalige zakenpartners. Ze werkten sinds 2014 samen om gokkers te helpen hun verloren geld terug te vorderen van online casino's. De samenwerking liep echter spaak, waarna de ex-partner de advocaat beschuldigde van contractbreuk. Hij eist in een rechtszaak een schadevergoeding van tussen de 4 en 8 miljoen euro aan misgelopen inkomsten en legt alvast beslag op de rekeningen van het advocatenkantoor. De rechter maakt hier nu korte metten mee. Volgens het gerecht is de miljoenenclaim van de ex-partner niet goed onderbouwd en is er bovendien geen bewijs dat de partijen exclusief met elkaar samen moesten werken. De advocaat stond dan ook volledig in zijn recht toen hij de samenwerking stopzette en zelfstandig doorging met zijn werk, aldus de rechter. En er is op dit moment geen groot risico voor Curaçao wat betreft de ebola-uitbraak in Afrika. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Internationale gezondheidsorganisaties schatten het gevaar voor het Caribisch gebied, inclusief ons eiland, momenteel erg laag in. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-epidemie in Congo en Oeganda afgelopen zondag wel officieel uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Tot nu toe zijn er in die landen ruim 500 verdachte gevallen gemeld en zijn er al 134 mensen overleden aan het virus. En het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Shelton Hato heeft dit gemeld op LinkedIn. Het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren bevindt zich momenteel in de consultatiefase. Met dit voorstel wordt het mogelijk om het jeugdstrafrecht toe te passen op jongvolwassenen tot 23 jaar in bepaalde gevallen. Ook wordt nachtdetentie wettelijk vastgelegd. Hierbij verblijven jongeren 's nachts in een justitiële setting, maar kunnen ze overdag gewoon naar school, werk of behandeling. Volgens de minister draait de aanpak om het behouden van wat werkt, zoals onderwijs en structuur, en het beperken van schade door detentie, zoals terugval in criminaliteit. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Ik kan duidelijk zien dat mensen op vrijdag lekker vroeg naar huis vertrekken. Ik zie namelijk al best wel wat files in ontwikkeling. Onder andere een vertraging op de Winston Churchillweg richting de Schotgatweg Noord. Daar staat 6 minuten vertraging. 11 minuten ben je langer onderweg op de Caracasbaaiweg richting Salinja. En maar liefst 15 minuten de andere kant op richting Jan Tiel.
2: Curaçao op 29.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online.

0: Ik had echt het gevoel dat ik haar afgelopen week live heb gezien.
1: Dua Lipa hoorde je bij Paradise en Physical. Maar nee, dat was natuurlijk de tribute band.
2: Paradise FM.
1: Misschien was je er afgelopen week ook bij op het Tribute Music Festival in de binnenstad. Was echt super gaaf. Was de band Future Nostalgia uit Nederland. Die volgens mij echt een fantastische job heeft gedaan om haar te personificeren. Hoe zeg je dat? Imiteren? Ja, gewoon muziek van Dua Lipa na te spelen. Het was echt heel erg leuk. En er waren nog meer fantastische mensen die allerlei grote artiesten nadeden. Het was echt een unicum. En ik denk ook wel iets wat terug gaat komen. Sowieso zijn er heel veel leuke events deze tijden. Natuurlijk was ook afgelopen week Don't Tell Mommy Festival. En dit weekend is het Soul Beach Music Festival. Het festival dat we kennen vanuit Aruba. Dat nu dus letterlijk naar ons toe is gewaaid. En nu ook een fantastisch groot event op Curaçao aan het worden is. Ik ben gisteren op de tweede avond. De eerste avond heb ik gemist. Toen was ik een beetje moe. De eerste avond voor mij was het dan gisteren. De All White Party. Met echt lekkere R&B sounds. Heel veel mensen uit Amerika zijn hierheen gekomen. Dat is echt wel heel erg leuk om te zien. Maar ook uit de regio. Uit Sint Maarten heb ik ook mensen ontmoet. Uit Aruba. Eigenlijk trekt dit wel weer een hele nieuwe groep mensen naar ons eiland toe. En dat is natuurlijk super goed nieuws voor Curaçao. Want we worden echt steeds meer op de kaart gezet. Nou, wil je daar nog bij zijn? Vanavond is de Comedy Night van Soul Beach Music Festival. Ik ben ook super benieuwd hoe dat gaat zijn. Volgens mij zijn het ook comedians uit Amerika. Dus ja, ik denk een mooie manier om Curaçao te promoten met dan ook nog eens hele fijne muziek en activiteiten daar rondom. Zometeen door je Ed Sheeran Paradise.

0: Sheeran hoorde je bij Paradise en Sapphire. Gelijk van zijn laatste album Play. En dat zal ook de laatste keer zijn dat dat album wordt uitgebracht door muzieklabel Warner Music.
1: Paradise FM.
0: Hij heeft zojuist namelijk bekendgemaakt dat hij daar gaat stoppen. Na 15 jaar gaat hij breken met Warner Music. En het heeft niks te maken met een ruzie. Mag ook wel eens een keertje. Gewoon vriendelijk uit elkaar gegaan. Hij geeft daarbij aan, ik was een tiener toen ik nog me beaansloot bij Warner. En inmiddels ben ik van cafés op dat moment uitgegroeid naar stadionconcerten op dit moment. En dat matcht gewoon op dit moment niet helemaal meer. Dus hij is nu op zoek naar een partner die beter aansluit, die een andere aanpak kan geven en het nog verder kan uitbreiden. Nou, voor zover dat kan, want hij is natuurlijk al een van de grootste sterren op dit moment. 200 miljoen albums heeft hij verkocht. Een van de succesvolste artiesten binnen het label sowieso. Maar ja, wie kan dan dat gat vullen? Dat is een grote vraag. Ik zou me niet aan durven te wagen als label, denk ik. Als Ed Sheeran jou vraagt, ja, kun je het dan eventjes beter doen dan mijn vorige label? Ik laat het maar voorbij gaan, denk ik. Dus The Weeknd.

0: Cardona, Tiziano Ferro hoorde je bij Paradise. Ook Trump moest zijn excuses aanbieden aan zijn eigen zoon. Want hij kan niet op zijn bruiloft zijn. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen ook Phil Collins en Sophie B. Hawkins zo.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with

0: Dubai's best-kept secret, La Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Dan nog internationaal nieuws. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen. Ze wil haar man steunen, die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Gabbard bedankt in haar ontslagbrief voor het vertrouwen dat ze kreeg. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden dat er ook gewonden zijn. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samud Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Het is 5:00 geweest. Het weekend is officieel begonnen bij Paradise. Paradise FM. Met Phil Collins en Philip Bailey. Dit is Easy Lover.

Easy Lover, Phil Collins en Philip Bailey hoorde je bij Paradise. Het is de middagshow van Vanessa. Normaal gesproken, ik ben er niet alleen deze hele week, maar ook volgende week nog voor haar. Want je hebt ongetwijfeld gehoord, de ochtendshow die hoor je live vanuit Suriname deze hele week. Maar ik zorg ervoor dat je ook gewoon op Curaçao op de hoogte blijft. En natuurlijk internationaal. We gaan eens kijken naar de belangrijkste internationale berichten van vandaag. Donald Trump die moet de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. gaan missen dit weekend. Hij zegt, ja, kan er helaas niet bij zijn, want ik moet dealen met dingen zoals Iran en andere zaken. De bruiloft zou in een kleine besloten kring worden gevierd. Dus die wordt nu nog iets kleiner en beslotener. Ja, toch wel heftig om de bruiloft van je eigen kind te moeten missen. Maar ja, hij zegt geen andere keuze te hebben dan dat. Dan een tragisch ongeval vandaag in een studentencomplex in Luhansk. De Russische president Poetin die zegt dat Oekraïne achter deze daad zit. En Oekraïne die zegt weer dat Rusland het zelf was. Dat zij zelf de drone-eenheid daar hebben laten neerstorten. In ieder geval zijn er 6 mensen om het leven gekomen en nog 15 mensen vermist. Tientallen mensen zijn erbij gewond geraakt. En in Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk een belangrijke rol had in een internationale drugsbende. Hij zou het transport naar Europa coördineren en ook de drugs verstoppen. Nou, niet lang meer, want hij zit voorlopig daar dus vast. Dit is Paradise Wem op jouw vrijdagmiddag met Sophie B. Hawkins nu. And damn, I wish I was your lover.

0: John Legend en The Roots. Wake up everybody, hoorde je bij Paradise. Maar hoe laat gebeurt dat nou gemiddeld gezien?
1: Paradise FM.
0: Dat is een stukje anders in Europa dan aan deze kant van de wereld. Het onderzoek blijkt dat op weekdagen mensen in Europa gemiddeld tussen de 7:30 en 7:30 opstaan. In Amerika is dat een tikje vroeger, tussen 6 en 7 uur. En in Aziatische landen vaak nog voor 6. En ik heb het idee, op Curaçao zijn mensen ook heel vaak al vroeg uit de veren. Ook wel vaak voordat de 6 aan wordt getikt, weet ik nog uit de ochtendshowtijd. Ben benieuwd hoe dat voor jou zo zit. Of je nu ook helemaal afgepeigerd bent naar zo'n lange week vroeg opstaan. Dan is het natuurlijk goed nieuws dat het vrijdag is. En gemiddeld gezien staat iedereen in het weekend 1 tot zelfs wel 2 uur later op zaterdag en zondag. Dus even lekker bijkomen de komende 2 dagen. Dan ben ik er trouwens wel gewoon ook nog. Hè? Wel op tijd wakker worden voor 12 uur. Dan ben ik er met Weekend Vibes natuurlijk tot 2. Zometeen de Bee Gees. Ik ben er ook vandaag nog, hoor. Het lijkt net een afscheid zo. Zover is het nog helemaal niet. Zometeen namelijk ook nog de winnaar van de muziekquiz.

0: En als er één is van de Red Hot Chili Peppers die uit volle borst meezingt, dan is het deze wel. Californication hoorde je bij Paradise. Zometeen bel ik terug wie heeft gewonnen in de muziekquiz en lekker gaat eten bij restaurant Buurvrouw. Ook UB40 en de Robert Cray Band zo.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn...

0: Kanaal 6.
1: Rechter heft miljoenenbeslag op tegen advocaat in casino-ruzie. Goedemiddag. De rechter heeft een streep gezet door een miljoenenbeslag dat gelegd was op bankrekeningen en vastgoed van een lokale advocaat in zijn kantoor. De beslagen moeten binnen 2 dagen worden opgeheven, anders stijgt een flinke dwangsom. De zaak is het gevolg van een bittere ruzie tussen 2 voormalige zakenpartners. Ze werkten sinds 2014 samen om gokkers te helpen hun verloren geld terug te vorderen van online casino's. De samenwerking liep echter spaak, waarna de ex-partner de advocaat beschuldigde van contractbreuk. Hij eist in een rechtszaak een schadevergoeding van tussen de 4 en 8 miljoen euro aan misgelopen inkomsten en legde alvast beslag op de rekeningen van het advocatenkantoor. De rechter maakt hier nu korte metten mee. Volgens het gerecht is de miljoenenclaim van de ex-partner niet goed onderbouwd en is er bovendien geen bewijs dat de partijen exclusief met elkaar samen moesten werken. De advocaat stond dan ook volledig in zijn recht toen hij de samenwerking stopzette en zelfstandig doorging met zijn werk, aldus de rechter. En er is op dit moment geen groot risico voor Curaçao wat betreft de ebola-uitbraak in Afrika. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Internationale gezondheidsorganisaties schatten het gevaar voor het Caribisch gebied, inclusief ons eiland, momenteel erg laag in. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-epidemie in Congo en Oeganda afgelopen zondag wel officieel uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Tot nu toe zijn er in die landen ruim 500 verdachte gevallen gemeld en zijn er al 134 mensen overleden aan het virus. En het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Shelton Hato heeft dit gemeld op LinkedIn. Het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren bevindt zich momenteel in de consultatiefase. Met dit voorstel wordt het mogelijk om het jeugdstrafrecht toe te passen op jongvolwassenen tot 23 jaar in bepaalde gevallen. Ook wordt nachtdetentie wettelijk vastgelegd. Hierbij verblijven jongeren 's nachts in een justitiële setting, maar kunnen ze overdag gewoon naar school, werk of behandeling. Volgens de minister draait de aanpak om het behouden van wat werkt, zoals onderwijs en structuur, en het beperken van schade door detentie, zoals terugval in criminaliteit. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Richting het weekend druk op de weg. Er staan redelijk wat files. Onder andere op de Pater Ewensweg richting Otrobanda. 5 minuten vertraging. 6 minuten ben je langer onderweg op de Caracasbijweg richting Jantiel. 8 minuten sta je vast op de nieuwe Caracasbijweg richting Salinja dan. En ook nog 11 minuten vertraging op de Caracasbijweg richting Salinja. Iets daarvoor. Ik denk dat je ze gewoon bij elkaar op kunt tellen. En dan zit je toch wel op een dikke 20 minuten vertraging. Dus succes en heb geduld.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Hey Vincent. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: De Robert Cray Band bij Paradise. En don't be afraid of the dark.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik heb nog wat weg te geven natuurlijk vandaag. Geen muziekquiz en lekker diner voor twee bij restaurant De Buurvrouw. En daarvoor ga ik iemand terugbellen. Dus hou je telefoon in de gaten als je hebt meegespeeld. Dan zou die zomaar op dit moment af kunnen gaan. Als hij het wil doen. Ja, daar gaat hij inderdaad. Eens kijken. Wie heeft wel een lekker etentje verdiend zo. Hallo.
2: Met David.
0: Hi David, met Nadine van Paradise.
2: Hoi.
0: Hey, want daar die, alles goed?
2: Ja, zeker, zeker. Met jou ook?
0: Met mij ook. Ja, ben je al aan je weekend begonnen?
2: Ja, ja, dat is net begonnen.
0: Oké, okay, en ben je eraan toe? Was het een lange week of was het wel oké?
2: Okay? Nou, dat is altijd wel lekker. Dat is altijd wel lekker.
0: Heb je wat leuks op de planning staan?
2: Nou, eigenlijk niet echt heel veel bijzonders. Nee, het valt eigenlijk wel mee.
0: Gewoon even rustig bijkomen.
2: Rustig bijkomen, inderdaad. Misschien nog even naar het strand.
0: Kijk, dat is altijd fijn. Ik had het net over de tijden waarop mensen opstaan. En het schijnt dat dat bijvoorbeeld in Europa een stukje later is. Hoe is dat voor jou? Hoe laat gaat de wekker 's ochtends?
2: Nou, die gaat wel vroeg hoor. Die gaat meestal wel rond de uur of 6.
0: 6, ja, toch wel. Ja, op Curaçao is het volgens mij ook een stukje vroeger dan op andere plekken wel. En dan was ook een beetje de vraag, wat is dan het verschil tussen door de week en in het weekend? Slaap je dan ook echt flink bij of ben je toch gewoon plots weer op 6 uur wakker?
2: Nou, ik ben het uitslapen wel een beetje verleerd inderdaad hoor.
0: Ja.
2: Dat lukt niet meer zo goed als vroeger.
0: Maar echt 6 uur ben jij ook weer sharp uit de veren?
2: Nou, in het weekend niet hoor, maar nou, veel later dan 7 uur, dat red ik niet meer.
0: Nee. Nou ja, die interne klok zit er dan goed ingeramd bij jou.
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Helaas.
0: Ach ja, hè, bijkomen doe je wel weer op een andere manier, hè?
2: Ja, precies. Genoeg mogelijkheden hier.
0: Precies, bijvoorbeeld met een lekker dinertje.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat zit er misschien wel in. In de muziek was namelijk kans op diner voor twee bij restaurant De Buurvrouw. Maar dan moet ik natuurlijk het juiste antwoord van jou gaan horen. We gaan nog eventjes naar de opgave.
1: Ja. Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik begin een beetje te twijfelen. Maar jij was wel heel zeker, hè?
2: Nou, ik begon aan het begin ook wel een beetje te twijfelen. Okay. Maar misschien dat we aan hetzelfde liedje dachten dan.
0: Wat dacht jij eerst?
2: Ik dacht eerst, het leek een beetje op het liedje van Bryan Adams.
0: Oh.
2: Van heel lang geleden, When You're Gone.
0: Ja, heeft hij ook wel wat van weg nu je het zegt. Ik dacht aan Amy Winehouse en... nu ligt het op een puntje van mijn tong.
2: Black, denk ik.
0: Ja, het zou goed kunnen. Ja, in ieder geval dacht ik iets van Amy Winehouse, maar dat is het ook allemaal niet. Wat dan wel?
2: Dit is Baby Love van The Supremes.
0: Het juiste antwoord, David. Jij hebt hem in de wacht gezet.
2: Ja, superleuk.
0: Dineetje bij restaurant De Buurvrouw.
2: Ja, dat is een favoriet plekje wel hoor, dus hartstikke leuk.
0: Kijk, nou dan past het helemaal perfect. En kun je daar lekker bij komen van de vroege ochtenden deze week.
2: Ja, nou superleuk, dankjewel.
0: Oké, alsjeblieft. En dan zou ik zeggen, geniet van je weekend. Fijne vrijdagavond.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: Fijne uitzending. Doeg.
0: Dank je. Doeg.

Met de fijne stem van Jason Mraz richting de vrijdagavond. Dit is Paradise met I Won't Give Up. Zometeen DJ Boogeyman om die vrijdagavond in te wijden met de heerlijkste mixes. Ik ben er morgen weer tussen 12 en 2. Ik wens je een bommie.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.

0: zegt op zee, heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
4: Bij Tinto Body Cochina op Yantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Er is momenteel geen groot risico voor Curaçao met betrekking tot de ebola-uitbraak in Afrika. Het ministerie van Gezondheid meldt dat internationale organisaties het gevaar voor het Caribisch gebied als laag inschatten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodtoestand. Besmetting vindt alleen plaats via direct contact met lichaamsvloeistoffen. Dan nog internationaal nieuws. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen. Ze wil haar man steunen, die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Gabbard bedankt in haar ontslagbrief voor het vertrouwen dat ze kreeg. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fes is gestegen naar 15, waaronder 2 kinderen. Lokale autoriteiten melden dat er ook gewonden zijn. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte in de nacht van woensdag op donderdag in. Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. 3 Nederlandse deelnemers aan de Global Samud Flotilla zijn vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. Israël onderschepte hen op de Middellandse Zee tijdens een poging om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Een 4e deelnemer miste de vlucht en komt later terug. Bij aankomst waren er tientallen mensen die hen verwelkomden met Palestijnse vlaggen en leuzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Rotterdam.tv.
1: Heb je het al gehoord van Rotterdam Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotterdam Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotterdam Huis en Rotterdam Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Vincent. Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

1, 2, 3, 4.